0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twente.nl/luister.
1: Twente FM Nieuws.
2: Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.

0: Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsch.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
4: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien. Daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0, dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samen.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Pep Guardiola feliciteert Arsenal met het kampioenschap. Het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. Dan het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er worden steeds vaker misstanden ontdekt in huurhuizen. Het gaat om problemen met schimmel, lekkages en tocht, schrijft het AD. De huurcommissie deed vorig jaar veel meer bouwkundig onderzoek en heeft het over soms schrijnende situaties. Problemen komen niet alleen voor in oude huurhuizen, maar ook in nieuwe. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren werden opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over het optreden van de politie. Die zou erg agressief zijn geweest en geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog, zegt de Brands in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker. En er zijn klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena.

0: leren. En daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten wijzigen. Mensen met een staanplaats klagen op social media dat ze weinig kunnen zien door het hoge podium en loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan, passen we het aan, zegt de organisatie. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer en 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

0: Taylor Swift en Opal Light.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, welkom. Het is 20 mei, het is 12 over 7. En vandaag op deze dag was het Charles Lindbergh. Die begon als zijn eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan. Dat gebeurde op deze dag in 1927.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een bestuurder van een bestelbus is vanochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Boslandweg tussen Almelo en Vriezenveen. De automobilist week uit voor groep 1, waarna het voertuig van de weg raakte en op de kop in de sloot belandde. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te kruipen en is overgebracht. Gebracht naar het ziekenhuis. En nu het coalitieakkoord van Solidair Oldenzaal, CDA en VVD is gepresenteerd in Oldenzaal, wordt duidelijk dat de drie partijen serieus werk willen maken van het betrekken van de inwoners bij de politiek. Zo komt er op donderdag 2 juni een inloopbijeenkomst in Zalencentrum Rauwhorst, nog voordat die avond de gemeenteraad zich overbuigt. En een luchtalarm afschaffen? Nee, dat is geen goed idee, te vinden de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. Volgens de vereniging zijn sirenes juist nodig in buitengebieden waar het bereik voor mobiele telefoons slecht is. En dat moet veranderen. De overheid wil bezuinigen, hè? En daardoor het luchtalarm afschaffen. Vandaag wat regen en de temperatuur rond de 18 graden. Dat lijkt goed, beste mensen. Genieten dus, genieten doen we ook in deze show, doen we toch altijd. Straks gaan we het hebben over schoolvoetbal bij Achilles in Enschede. We gaan het hebben over de Pinksterfeesten in Beckum. En meer zaken die ons raken. Ik wens je een hele goede morgen.

0: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
1: Het is 20 mei en 2018. FC Emmen die promoveert voor het eerst in de clubhistorie naar de Eredivisie. Dat onder leiding van Dick Lukien als zijn trainer. 2018. Dan 2006, finale van het 51ste Songfestival. Finland wint met de groep Lordi. En 1997 in Brabant wordt een begin gemaakt met het doden van honderdduizenden biggen in het kader van de bestrijding van de varkenspestepidemie. En 1980, de Canadese provincie Quebec die kiest bij het referendum tegen een voorstel voor afscheiding van Canada. Uiteindelijk niet gelukt. En 1945, de Canadese troepen arriveren op Texel. Einde van de opstand van de Georgiërs al daar. En de Britse bezettingsmacht in Duitsland die zet alle 3050 inwoners van de Duitse haren uit hun huizen. Dat gebeurt ook op deze dag 1945, zodat Poolse ex-dwangarbeiders erin ondergebracht kunnen worden. Dat zal duren tot 1948. Haren ligt in Ems, Duitsland. Dan 1940, demonstratie door Igor Sikorsky van de eerste helikopter en de Duitse bom op een Frans schip met 1450 Nederlandse soldaten. Ook op die dag in 1940. Dan Amelia Earhart begint aan de eerste non-stop zorgvlucht over de Atlantische Oceaan door een vrouwelijke piloot. Dat was nog bijzonder destijds, 1932. En Charles Lindbergh deed dat op deze dag, 5 jaar eerder. En deed dat in het toestel Spirit of St. Louis. En Cuba wordt onafhankelijk van de Verenigde Staten. Dat gebeurde op deze dag in 1902. En 1873, Levi Strauss en Jacob Davis krijgen patent op de spijkerbroek. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1989. De binnenkomers van die lijst als volgt. Justine, dat had te maken met het Songfestival. Blijf zoals je bent, komt binnen op 36. Dan Forever Young Girl van Paula Abdul is de binnenkomer op 31. En I Want It All van Queen, de binnenkomer op 23. Hoogste nieuw binnenkomer, BZN El Cordobés. Maar hij was ook een binnenkomer op 32.

Uiteindelijk wordt het nummer 18, staat 5 weken in de top 40. Deze Free van Stevie Wonder. En die kwam op deze dag binnen in 1989 op nummer 32. Dan de top 3, The Look van Roxette op 3. Op 2, Wonderful van Patti & Swift. En op 1 blijft staan Eternal Flame van de Bangles. De nummer 1 van 20 mei 1989.

deze woensdagochtend. Het gaat beter weer worden, tenminste de komende dagen althans. De komende dagen nog wel iets voor de tuin, een beetje water en dat soort dingen. Maar ook af en toe zon vandaag, 19 graden gaat het worden, dus dat gaat goed komen. Straks gaan we het hebben over schoolvoetbal bij Achilles in Enschede. Robert Brink gaat er alles over vertellen. En we hebben vanochtend ook de Pinksterfeesten Beckham in de aanbieding. Straks is trainnieuws.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Schimmel en lekkages komen steeds vaker voor in huurhuizen, schrijft het AD. Vorig jaar deed de huurcommissie 100 onderzoeken per week naar dit soort misstanden, veel meer dan het jaar ervoor. De tientallen opgepakte pro-Palestijnse demonstranten in Den Haag hebben geen goed woord over voor het optreden van de politie bij het protest gisteravond bij de Tweede Kamer. Agenten zouden agressief zijn geweest en op betogers hebben ingeslagen. En wie op zoek is naar een hypotheek moet snel toeslaan, want de rentes schieten omhoog, schrijft de Telegraaf. De oorlog in Iran is de boosdoener. Banken zijn bang dat daardoor de inflatie toeneemt.
5: Dankjewel Peter. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Tegen een 41-jarige man uit Losser is een taakstraf van 240 uur geëist vanwege het doen van doodsbedreigingen. De man was niet blij met de afhandeling van het faillissement van zijn bedrijf. Hij deed erop een anonieme melding waarin hij vertelde over plannen om de betrokken curator dood te schieten. Die curator vreesde voor haar leven. Ze kon haar werk enige tijd niet of nauwelijks doen. Naast de taakstraf wil het OM ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden. De uitspraak in de zaak is over 2 weken. De bestuurder van een bestelbus is vanmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval tussen Almelo en Friezenveen. De automobilist week uit voor een groep eenden, waarna het voertuig van de weg raakte en op de kop in de sloot belandde. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te kruipen en is overgebracht naar het ziekenhuis. De eenden raakten niet gewond. En geen marihuana of wiet, maar vezelhennep. Bij vliegveld Twente is een proefveld van 3,5 hectare ingezaaid met die hennep, die straks gebruikt moet gaan worden voor duurzame bouwmaterialen. In het najaar volgt de eerste oogst. Je leest er meer over op onze website 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. De dag is nat begonnen en ook de rest van de dag is het grijs en regenachtig bij 18 graden. Vanaf morgen wordt het droger en zonniger, waarbij het dit weekend wel 28 graden kan worden.
5: Dankjewel, Rutger. We gaan naar het wegdek. We beginnen met de A1. Wat is daar te zien in deze regio? Op dit moment helemaal niks. Tot aan Hoevelaken ruim baan, dat is mooi. De A35, dat is Almelo-West richting Wierdewest. Voor Wierdewest 3 minuten over 2 kilometer. De situatie is langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N35, de Duitse grens richting Enschede-Oost. Bij Enschede-Oost 6 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En dan de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 6 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dan de N343, dat is tussen Bergentheim en Hardenberg. Aflanders Twente, zeg maar, stilstaand verkeer. 5 minuten over 2 kilometer op de route richting Hardenberg. Hoe is het met de snelheidscontroles? Heel erg goed, want er wordt er geen gemeld. Het is ruimbaan volgens Flitsmeister.nl.

Lekker toch? Deze van Jonas Blue en My Leave. En Edge of Desire. Laat de zomer maar komen. Vandaag af en toe zon. Stapelbewolking en een enkele bui. Temperatuur rond de 90 graden.

0: Het zijn de Chainsmokers hier op de Twente Radio.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jarig vandaag Boudewijn de Groot. Die wordt 82. Gefeliciteerd. En we hebben ook Harry Vermegen van Spaan en Vermegen. Pisa wordt 76. Busta Rhymes vandaag jarig, wordt 54. En ook onder andere jarig vandaag. Zij wordt 80. Cher.

0: Cher, vandaag jarig. Gefeliciteerd, wordt 80. Love and understanding. En ik zeg, maak er een mooie dag van op deze woensdag, de 20e mei. Dat gaan voetballers ook doen vanmiddag, want er is schoolvoetbal bij Achilles Enschede. Robert Brink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er wordt een spannende strijd, ga ik vanuit.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat de jongens en meisjes er veel zin in hebben. En ja, het is ook wel een uitdaging om dit tegen leeftijdsgenoten te laten zien.
0: Ja, het is tussen de scholen in Enschede, geloof ik. Hè? Tenminste, of Hengelo zie ik er ook tussen staan. Hoe zit dat precies?
1: Ik weet niet precies hoe ver ze uit de regio komen. Maar het zijn wel de regiofinales. Dus het zal inderdaad de regio Twente zijn waar van de scholen vanmiddag het tegen elkaar opnemen.
0: Oké, de regiofinales begrijp ik. Dus ja. Er is een hele, heel toernooi aan vooraf gegaan.
1: Ja, er zijn voorrondes geweest. En nu zijn de regiofinales. En de winnaars kunnen nog weer naar de districtfinales, geloof ik.
0: Ja, is het zeg maar het ouderwetse schoolvoetbal? Of zijn dit toch wel ook een beetje de toppetjes?
1: Nee, dit is wel het ouderwetse schoolvoetbal. Zo zien we het ook wel, ja.
0: Oké. Dus het team waarbij iedereen elkaar kiest en de minderen altijd weer buiten de goal staan, zeg maar, bij wijze van spreken. Daar had ik namelijk altijd voor.
1: Ik weet niet hoe de scholen dat doen. Dus wij organiseren het deze keer bij ons op het complex. Dus ik ga vanmiddag meemaken hoe die sfeer is binnen de teams.
0: Ja, maar volgens mij is het altijd wel een fanatieke bedoeling, lijkt me zo, toch?
1: Dat verwacht ik wel, ja. Ik denk dat het er af en toe fel aan toe zou gaan. En ik hoop ook dat er veel publiek is die ook de jongens en meisjes in het veld gaat aanmoedigen.
0: Oké, nou ja, als de ouders zich maar niet meer bemoeien, hè, met de scheids. Dat moet niet hebben.
1: Positief coaching heet dat, hè?
0: Mogen ze
1: langs de lijn meedoen.
0: Goed zo. Ik zie onderhand Eimerink, De Akker, De S, De Optimist, De Wielenbaan, ESV, Franciscus School, Hart van Slangenbeek, Meander, Park Stokhorst, Pax Christi, Plegelmenschool, De Lutte, Plegelmenschool, Hengelo, Prinsenschool en De Zevenster. Dat zijn er nogal, want dat is een hele regio, ja, inderdaad, geloof ik.
1: Ja.
0: Wat gaaf.
1: En het zijn jongensteams en het zijn meisjesteams. Dus we hebben ook twee categorieën daarin. Dus het is wel een mooi event vanmiddag.
0: Oké, er zijn dus heel wat kinderen. Dat moet je wel een beetje in de hand houden natuurlijk. Hè? Hoeveel hebben we ongeveer? Of weet je dat niet?
1: Nee, dat weet ik zo niet. Maar goed, je noemde het aantal teams. Nou, dat even keer 10 kinderen. Nou, dan heb je een heel aantal te pakken.
0: Ja.
1: En die bewegen zich vanmiddag allemaal op ons complex. En zoals het er nou uitziet, wordt het mooi weer. Dus misschien een klein regenbuitje, maar het is ook wel lekker voor het voetbal.
0: Ja, het is
1: De moeite waard om te komen kijken, zou ik zeggen.
0: Ja, voor de goede orde hebben we het over de KNVB regiofinale Oost-Regio 8, zie ik. Dan hebben we alles weer compleet vanmiddag. Begint het om 2:00 middags? Ik zie dat de laatste wedstrijd rond 5:00 is. Tenminste, de wedstrijd die om de finale gaat, in dit geval.
1: Ja, we starten om 2:00 met de wedstrijden en de finale en de, of ook nog om de derde, vierde plek. Die zijn dan kwart voor 5:00 starten die wedstrijden. Dan zou het om 5:00 afgelopen zijn en dan hebben we een winnaar.
0: Oké, en dan patat en een kroket.
1: Ja.
0: Dat kan niet missen.
1: Ja. Dat wordt gewoon een gezellig feest vanmiddag.
0: Zeker weten. Fantastisch. Hartstikke leuk. Goed. Bij Achilles dus in Enschede. Mensen kunnen komen kijken. En jij bent hoofdscheidsrechter, Robert?
1: Nee, ik ben niet hoofdscheidsrechter, ik ben één van de scheidsrechters. Dus,
0: Oké, je gaat wel op het veld staan.
1: Ja, zeker. We doen het samen met een grote groep vrijwilligers, scheidsrechters, mensen die zorgen dat de kantine bezet is en die spullen klaarzetten en opruimen. Dus het is gewoon samenwerken zoals dat hoort bij een vereniging.
0: Fantastisch. Lekker genieten vanmiddag. Schoolvoetbaltoernooi bij Achilles Enschede. Ik dank je wel en succes, Robert Brink.

0: Pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze woedden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuifelen. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het dier is gevangen en teruggebracht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. De loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt in de regio gelukkig niet al te druk. Toch zijn er wel een paar bijzonderheden te melden. Althans, bijzonderheden voor files die net wat langer zijn dan andere. Op de A50 Arnhem-Os bijvoorbeeld, tussen Valburg en Raapstein. 10 kilometer en een kwartier extra. De N35 staat erbij naar Enschede vanaf de Duitse grens. Voor Enschede zelf 3 kilometer en 10 minuten. De A, de N35 dan naar Almelo. Vanaf de Salland-Twente-tunnel file tot aan Bieren. 4 kilometer, 10 minuten ook. En dan de N322 naar Nijmegen. Voor Ewijk 4 kilometer en 10 minuten extra in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM.
10: Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Olivia Dean en Zoezy, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze 20e mei 1927. Charles Lindbergh die begint als zijn eerste non-stop vlucht over de Atlantische Oceaan. Solo, 1927.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De bestuurder van een bestelbus is vanochtend grondgeraakt bij een eenzijdig ongeval op de Boslandweg tussen Almelo en Vriezenveen. De automobilist die week uit voor groep 1 en belandde in de sloot. Ze wist zelf uit het voertuig te kruipen en is overgebracht naar het ziekenhuis. En nu het coalitieakkoord van Solidair Oldenzaal, CDA en VVD is gepresenteerd, wordt duidelijk dat drie partijen serieus werk willen maken van het betrekken van de inwoners bij de politiek en bestuur in de gemeente. Zo krijgen inwoners op donderdagmiddag 2 juni tijdens een inloopbijeenkomst de gelegenheid om zich te laten horen. Nog voordat de gemeenteraad er zich diezelfde avond over gaat buigen. En een luchtalarm afschaffen, dat vindt men geen goed idee. Vooral de Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen. Volgens de vereniging zijn sirenes juist nodig in de buitengebieden waar het bereik van mobiele telefoons slecht is. Het kabinet wil bezuinigen en het verouderde systeem uit de lucht halen. En is dan een idee waar andere mensen weer andere ideeën over hebben. Vandaag staat bewolking, af en toe zon, een enkele bui en 19 graden. Weekend met diverse feesten her en der in de regio. Onder andere ook de Pinksterfeesten in Beckum. Wat gaat er gebeuren? We horen er straks hier in deze show.

0: Gewoon echt zo'n 80-plaat. 80-plaat, jaren 80-plaat. Ja, laten we het daar maar op houden. Plaat noemt de jaren 80. Hartstikke mooi. Het is 15 over 8. Het is de week voor, Pinksterweek einde. En al jaren een dag gaan de Pinksterfeesten in Beckum. Dat gaat al heel lang. Thomas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat sinds mensenheugen is. Ik zit alweer te graven. Volgens mij doet het elk jaar hoe oud. En ik vergeet het altijd weer. Maar dat is al van vroeger, hè?
1: 1919.
0: Kijk eens aan. Ja, dat is mooi. Dat is,
1: dat is fantastisch.
0: Ja. Dat is helemaal te gek. Heeft natuurlijk meerdere uitvoeringen gekend natuurlijk sinds 1919. Maar nog steeds op het top, hoog op de agenda natuurlijk.
1: Staat hoog op de agenda. Het is natuurlijk een feest, ook voor het dorp. We hebben hier 1200 inwoners. We doen al jaren mee, zeg maar, met andere feesten in de regio. Wij hebben altijd met Pinksteren feest gehouden. De samenstelling is door de jaren heen wel eens veranderd. Maar over het algemeen is het eigenlijk een dorpsfeest. We hebben gewoon dit jaar weer een mooi programma in elkaar gedraaid. Ook wat vernieuwende onderdelen. Want als je bezoekers inderdaad wil trekken, zeg maar, van omliggende dorpen, ja, dan moet je ook komen met iets nieuws.
0: Laten we wel wezen. Beckum heeft veel concurrentie gekregen de laatste jaren. Terwijl het stond al eerst bijna alleen op elkaar met Pinksteren.
1: Juist. De concurrentie is groot. We hebben festival inderdaad ook. Al denk ik wel dat ze bij festival ook er wel van op terug zijn gekomen. Dat torenhoge prijzen en superdure artiesten, zeg maar, wellicht niet meer van deze tijd zijn of niet meer betaalbaar is.
0: Nou ja, vooral het laatste.
1: Wij proberen hier iets neer te zetten dat betaalbaar is voor iedereen. Ook iemand met een kleine beurs. Dat is ook een van de redenen dat wij de ticketprijzen, zeg maar, heel laag hebben. En dat wij geen €25 vragen voor een ticket.
0: Nee, maar weet je wat het is? En daar hebben we het al vaker over in Twente. Je kunt hele grote artiesten neerzetten. Die kosten heel veel. Maar dan moet je afvragen van, komt daar dan extra publiek voor? Ja of nee? Ik bedoel, dat is heel gaaf natuurlijk dat er is. Maar in deze tijd van dat alles heel erg duur is, hè, om maar even te klagen, is dat misschien helemaal niet nodig. Ik zie dat jullie ook een line-up hebben van ik denk van, nou, dat is toch prima, weet je. Ja, er staat geen Frans Bauer, maar dat hoeft ook niet.
1: Nee, daar hebben we ook bewust inderdaad van gekozen. Om geen hele dure artiesten inderdaad neer te zetten. Ik denk al zich wel dat je mensen trekt, zeg maar, met een hele dure artiest. Dan komen de mensen die anders hier niet zouden komen.
0: Okay,
1: en dan kun je je afvragen van, hey, wil je een volksfeest inderdaad houden voor het dorp en de omliggende mensen, voor gezelligheid. En maakt het dan uit wat voor artiest er inderdaad komt? Ja, dat maakt wel deels uit. Maar in ieder geval niet die A-plus artiest, waarom mensen van heen en ver inderdaad komen.
0: Hey.
1: Dat is een keuze die we daarin hebben gemaakt om dat inderdaad niet te doen. En dat is zijn de afgelopen jaren is dat eigenlijk wel altijd al zo geweest.
0: Ja, nou heb je het over Volksfeest van Beckum, maar bedoel, we weten natuurlijk, het is de laatste jaren ook geweest dat het echt heid van heen en verre kwam en naar Beckum. Dat willen jullie toch ook gewoon houden? Hè? Ik bedoel, het is van oorsprong een Volksfeest van Beckum. Ja, oké.
1: Tuurlijk. Nee. Kijk, weet je, we hebben natuurlijk, als jij zeg maar nog iets wilt toevoegen, dan moet je evenementen buiten het tentfeest omhouden. Dus het zweetje, zeg maar, alles wat er cross. Met je vloerdelen ervoor en een buitenbar. En dat je zegt van, god, hè, dat doen we overdag, zeg maar, evenementen erbij. Nou, dat is ook de reden dat we vorig jaar zijn gestart, zeg maar, met de Pinkster Derby. Met de autorodeo, dat heeft heel goed uitgepakt. Daar zijn veel mensen op afgekomen. En hadden wij eigenlijk best heel veel volk, zeg maar, op de maandag overdag.
0: Okay.
1: En kijken, 's avonds in de tent. Een deel van die mensen blijft hangen. En de tent kregen we altijd al wel gevuld op de maandagavond.
0: Ja, maar wat doe je die rodeo eigenlijk? Want het terrein hebben jullie hebben eigen terrein, hè? Tussen zeg maar, Hengelo en Beckum in. Zeg maar, als je van Hengelo richting Beckum rijdt aan de rechterkant. Ik leg het ook even uit voor de mensen aan de andere kant van Twente. Maar is daar de rodeo ook te houden? Of heb je de weiland erachter of zo?
1: Nee, we hebben hier aan de zijkant, op het boventerrein, hebben we ook ruimte om die rodeo te houden.
0: Ja.
1: Dit jaar doen wij dus, zoals ik al zei, dat we met extra evenementen, zeg maar, het publiek inderdaad proberen te trekken. Ook voor overdag doen we op zaterdag. Hebben we dus nou de takkenpoeling. Dat hebben we dus heel lang niet gedaan. En we hebben mensen hier in het dorp die daar zeg maar wel mee bezig zijn. En die zeggen van, god, waarom kunnen we dat in Beckum inderdaad ook niet? Nou, 1 en 1 is 2. Toen dachten we van, nou, laten we dat eens gaan organiseren. Dus dat hebben we georganiseerd. Dat gebeurt hier ook op het boventerrein.
0: Okay.
1: Dus de baan die hier inderdaad ligt. Hè, vorig jaar zijn ze al begonnen met de aanleg van die baan voor de trekkerpoeling. En we gaan op zaterdag doen een trekkerpoeling hier. En dan kunnen we zondags kunnen we de baan even nog bij prepareren. Zodat die autorodeo gehouden kan worden. En op die manier hebben we hier op het boventerrein 2 evenementen.
0: Kijk eens aan.
1: Buiten het stukje waar de tent normaal gesproken staat. Het terrein is hier daarvoor groot genoeg.
0: Oké, toch wel. Ja, oké. Hartstikke gaaf allemaal. Druk met opbouw neem ik aan op dit moment. Versiering, alles erop en eraan.
1: Absoluut. De tent die staat al. En vandaag is het ook opbouwdag. Gisteren zijn we hier ook bezig geweest. Vandaag komen ze een beetje alle leveranciers de spullen brengen. En dan zijn we hartstikke druk mee om dat voor elkaar te krijgen.
0: Gaaf,
1: om alles hier opgebouwd te krijgen. Zodat we vrijdagavond de Beckumavond inderdaad kunnen doen. En daar een mooi feestje voor bouwen.
0: Lekker. En ook lekker weer. Dus dat zit helemaal goed. Even kijken. Beckum.nl/Pinksterfeest, hè? Is het?
1: Ja,
0: www.pinksterfeestdebeckum.nl. Oh, toch wel. Nou, oké. Ik heb twee.
1: Anders Google even.
0: Googelen.
1: Ja, en lijkt dan vind je hem. Tickets zijn ook gewoon online te koop. Maar je kunt ze hier inderdaad ook aan de poort halen. De entree is ook een tientje op de evenementendagen. Dus we proberen dat betaalbaar te houden.
0: Goed zo, ik wens jullie veel succes.
1: En de weghoorden zijn dit jaar inderdaad heel goed gezind. En vorig jaar hebben we wel slecht weer gehad overdag. En als je regen hebt overdag, dan konden we niet veel wensen.
0: Nee, en dat is dit jaar anders. Dus tropisch is weer, Thomas. Ik wens jullie veel succes in Beckum. Goed zo, maak er iets moois van. Hoi.

0: Harry Styles, hier op Twente FM. Daarvoor hadden wij Thomas over de Pinksterfeesten in Beckham. Komend weekend, check het op pinksterfeestenbeckham.nl. Straks gaan we het hebben over een gezonde voedselketen in Twente. Ja, ja, ja, ja. Er is een overeenkomst ondertekend. We gaan er meemaken. En er zijn waterweken, er zijn waterwedstrijden. Details straks na Streeknieuws.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 3 minuten. Ik ben vroeg, voor 8:30. Ja, ja, ja, ja. Streeknieuws, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ongelukken op honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn niet meegenomen in de officiële politiecijfers. Ambulances registreren op die plekken 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Handhavers van de NS gaan vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken. De test duurt 1 jaar. En de demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze keihard door de politie zijn aangepakt. Ze zouden klap hebben gehad met een wapenstok.
0: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Tegen een 41-jarige man uit Losser is een taakstraf van 240 uur geëist vanwege het doen van doodsbedreigingen. De man was niet blij met de afhandeling van het faillissement van zijn bedrijf. Hij deed erop een anonieme melding waarin hij vertelde over plannen om de betrokken curator dood te schieten. Die curator vreesde voor haar leven. Ze kon haar werk enige tijd niet of nauwelijks doen. Naast de taakstraf wil het OM ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden. De uitspraak in de zaak is over 2 weken. De bestuurder van een bestelbus is vanmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval tussen Almelo en Vriezenveen. De automobilist week uit voor een groep eenden, waarna het voertuig van de weg raakte en op de kop in de sloot belandde. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te kruipen en is overgebracht naar het ziekenhuis. De eenden raakten niet gewond. En geen marihuana of wiet, maar vezelhennep. Bij Vliegveld Twente is een proefveld van 3,5 hectare ingezaaid met die hennep, die straks gebruikt moet gaan worden voor duurzame bouwmaterialen. In het najaar volgt de eerste oogst. Je leest er meer over op onze website 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. De dag is nat begonnen en ook de rest van de dag is het grijs en regenachtig bij 18 graden. Vanaf morgen wordt het droger en zonniger, waarbij het dit weekend wel 28 graden kan worden.
0: Kijk aan, dat zijn berichten. Dankjewel, Rutger. We gaan naar het wegdek. We beginnen met de A1. Die is redelijk tot rustig. Wel wordt er uiteraard gewaarschuwd. Voor de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Voor de rest de N35. Duitse grens richting Enschede-Oost. 9 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. En tussen Lemelenveld en Raalte. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dan hebben we de belangrijkste routes wel gehad. Er wordt inmiddels 1 controle gemeld. Dat is in Enschede. Op de Brinkstraat. Daar staan ze te controleren. Al dus Flitmeister.

0: Leeftijd zegt niks, hè? Hier van de Rolling Stones. Maar ook aan Madonna.
1: I got something I want to talk about.
0: Samen met Sabrina Carpenter. Bring your love. Straks gaan we het hebben over een duurzame

op de Twente Radio. Het is even kijken, tijd om aan de voedselketen wat te doen. Ik heb een probleem met mijn telefoon. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren op deze... Woensdag is het, hè? Maandagochtend wil ik zeggen. Ja, dan heb je van die opstartproblemen, maar... Geen geluid, geen berichten, geen toestanden. Nou, dan houdt het op. Dan gaan we ons straks maar bezig en buigen houden over de voedselketen in Twente. Want ja, daar is toch wat een en ander over te doen, beste mensen, toch? Ja, discussie is er altijd, maar gaan we de goede kant op. Er is wel een samenwerking tussen een aantal partijen die dat hebben ondertekend, zeg maar.

0: zeg maar, Johnny. Dat lijkt me wel. Broeders van de Weg, Johnny Bolk, hier op Twente FM. Dat voelt zo goed. Goed zo. We gaan ons bezighouden met een belangrijke stap richting duurzame, gezonde en regionale voedselketen in Twente. Dat zijn een samenwerking tussen Avelijn, Groene Metropool Twente, Medisch Spectrum Twente. Nou, een hele lijst, maar ook Stichting Twikkel doet daar aan mee. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat hebben wij. Wat staat ons te wachten, laat ik het dan zo zeggen? Ja, een schijf van 5 of zo.
1: Nou, nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Nee, Bioregio Twente, want daar hebben we het over. Dat is een initiatief van deze partijen. En we hebben gezegd van, goh, als je nou echt Twente zo mooi wil houden als het is. En het eigenlijk nog mooier maken. Gezonder, duurzamer, biodiverser. Dan moet je dat eigenlijk met elkaar doen. En op het moment dat je als grote inkopende partijen, zoals een MST en Huskus, zegt van nou, wij gaan voortaan biologisch en lokaal voedsel inkopen, dan steun je de boeren in de regio om dat ook te gaan doen. En dat is eigenlijk wat je ervan kunt verwachten. Dus meer biologisch voedsel, meer lokaal geproduceerd voedsel op een duurzame manier. Ja, dat betekent ook een mooier, gezonder landschap in feite.
0: Ja, daar zijn we natuurlijk allemaal voor. Ik dacht even inderdaad dat we een schijf van 5 voorgeschoteld zouden krijgen, Renske. Maar dat.
1: Nee,
0: gelukkig maar.
1: En ook helemaal geen verplichtingen en dergelijke.
0: Oké. Okay. Ja. Heel fijn. Zeg, wat doet Stichting Twikkel daaraan? Want wel bekend natuurlijk in Twente. Uitgebreide landschappen, maar ook heel veel, op heel veel boerderijen. Dus inderdaad de biodiversiteit, hè?
1: Ja, kijk, Stichting Twikkel is eigenlijk al heel lang, zeggen wij, agrarische productie moet wat ons betreft samengaan met zorg voor de grond, zorg voor de omgeving, zorg voor dat fraaie cultuurlandschap. En daar zetten wij ons dagelijks voor in, en onze boeren met ons. Maar wij zien ook van ja, voor een boer moet hij uiteindelijk gewoon een verdienmodel hebben. En die moet zijn producten op een goede manier af kunnen zetten voor een redelijke prijs. En dat kan alleen als die markt er ook is. En door zo'n initiatief de krachten te bundelen en doordat eigenlijk in dit netwerkje van Bioregio Twente, dat daar een aantal partijen zeggen van nou, wij committeren ons eraan om ook daadwerkelijk biologisch en lokaal in te gaan kopen. Ook al is dat misschien moeilijker, ook al is het misschien een beetje duurder, ook al is het lastig om in onze processen in te passen. Maar daarmee zorg je dat verdienmodel er ook echt gaat zijn en dat je ook dat vertrouwen wekt van goh, als ik als boer bijvoorbeeld biologisch gaat produceren, dan kan ik het ook afzetten voor een redelijke prijs. En dat is wat zo goed is aan het initiatief.
0: Ja, zeker weten.
1: En dat is dus ook waarom wij zeggen van ja, dit moeten we hebben.
0: Ja, en we houden het in Twente, Renske. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja. Dat is wel belangrijk, zeker weten. Maar verplichten nou bijvoorbeeld ook het MST dat ze zeg maar biologische producten afnemen van, ik noem maar wat, Stichting Twikkel of wie dan ook? Of is men daar toch allemaal een beetje vrij in? Is het alleen een soort van alliantie?
1: Het is een alliantie, het is een manifest. Het is eigenlijk dat je naar elkaar uitspreekt van, nou weet je, wij committeren ons hier aan. Wij gaan proberen dit te doen. En we gaan ons hiervoor inzetten. We delen ook de kennis. En weet je, en op het moment dat je het samen doet, kun je van elkaar leren, kun je elkaar scherp houden. En het is niet zo dat voortaan iedereen bij Twikkel inkoopt, want wij produceren helemaal niet de producten die een Huskus allemaal verwerkt elke dag. Of die in het MST op de borden van de patiënten verschijnt. Dus het is maar een hele kleine schakel. En het is ook helemaal niet zo dat die hoeveelheden op elkaar aangesloten zijn. Maar het maakt wel dat die markt groter wordt.
0: Ja, helder verhaal. Prachtig initiatief wat dat betreft. De voedselbeweging in Twente. Een Twentse voedselbeweging, zo kunnen we het ook noemen.
1: Ja, zeker.
0: De Groene Metropool Twente.nl, dat is de website voor mensen die meer willen weten.
1: Ja. Zeker, en als je googelt op Bioregio Twente en op LinkedIn zijn er ook meerdere posts geweest. We gaan er gewoon sowieso, gaan jullie er meer van horen. Want dit is eigenlijk alleen maar het startpunt. Hè? Op het moment dat je zegt we gaan het doen, moet je vervolgens nog in actie komen.
0: Wij zijn voor, Renske. Helemaal goed.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Mooi zo, Renske Zolkes van Stichting Twikkel. Dankjewel.

0: daken te schreeuwen. Zo'n plaat doe ik het maar. Owen Paul, My Favorite Waste of Time hier op Twente FM. Afgelopen week hebben wij de waterweken gehad. En ja, er is ook een waterrace nu, heb ik begrepen. Annelie, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat gaan we racen?
1: Nou, we gaan met kinderen van diverse basisscholen uit het gebied waar het waterschap Vechtstromen actief is, gaan we aan de slag rondom water. En ze gaan water besparen. Ze gaan kijken hoe goed de kwaliteit van het water om hun heen is. En ze gaan kijken of ze misschien wat meer tegels uit de grond kunnen halen, zodat het water makkelijker de grond in kan stromen.
0: Okay.
1: Dat gaan ze aan doen.
0: Hartstikke
1: vier
0: goed.
1: Weken.
0: Nou, dat is mooi. Scholen houden, kinderen houden van een race. Maar hoe zijn de scholen geselecteerd? Of hebben ze zichzelf aangemeld? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ze hebben de kans gehad om zichzelf aan te melden. Er zijn natuurlijk enorm veel scholen in het hele gebied van de Vechtstromen waterschap. Maar nou, we zijn ze allemaal gaan benaderen en kijken wie, wie de enthousiastelingen waren om met ons mee te gaan racen. En dat zijn een tiental scholen geworden uit ook 10 verschillende gemeentes. Dus dat is een mooie selectie.
0: Okay, hebben we ongeveer de scholen of de gemeentes paraat? Of even een paar noemen?
1: Ja hoor, bijvoorbeeld Hengelo, Oldenzaal, Hof van Twente, Tubergen, Hellendoorn, Dinkeland, Haaksbergen, misschien had ik die al gezegd,
0: nee.
1: Rijst en Holte. Ja, dus dat is het lijstje.
0: Nou, dat is Twente breed, dus dat is een mooi positief gevecht, een watergevecht wat dat betreft. Wanneer gaat het van start en wat gaan we ervan merken, tenminste de scholen?
1: Nou, deze week krijgen ze alle lessen. Dus mijn collega is aan de slag om daar alles te vertellen over hoe de race in zijn werk gaat. Het is niet echt een race op het water. Dan denken veel kinderen aan het begin van, oh, we gaan echt racen op het water.
0: Nou ja, dat is een lokketje, toch? Dat is een mooi lokketje. Ja.
1: Zeker weten. Nee, dus volgende week dinsdag, natuurlijk eerst nog maandag, tweede Pinksterdag. Dinsdag gaan ze aan de slag met het doen van verschillende opdrachten. Voor alle opdrachten krijgen ze punten. En dan mogen ze 4 weken gaan doen. Dus wie de meeste water, wie het meeste water kan besparen, wie het meeste tegel kan wippen, wie zwerfafval kan ruimen. En nou ja, na 4 weken hebben we een winnaar. En die wint een tof schoolreisje.
0: Okay, dat willen we ook wel graag. Een schoolreisje, altijd goed natuurlijk, altijd
1: zeker,
0: feest.
1: Ja, ja.
0: Hey, zijn er nog scholen die last minute mee kunnen doen of hebben we het hierbij gehouden?
1: Nou, we hebben nu de deelnamelijst is inderdaad rond. Dus met z'n 10 gaan ze aan de slag. Maar nou, als dit allemaal naar wens verloopt, dan hopen wij natuurlijk van harte dat we volgend jaar weer aan de slag mogen in dit mooie gebied. Dus dan zijn we weer op zoek naar nieuwe enthousiaste scholen. Dus dat kan zeker.
0: Goed zo. Is er een website waar we het kunnen volgen of waar we ons kunnen melden?
1: Ja, zeker weten. Waterrace.nl. Hartstikke makkelijk. Daar is alles op te vinden.
0: Waterrace.nl. Annelie, ik dank je wel.

0: Bruno Mars en Whiskey Doll. Hier op 20FM straks meer platen, maar dan zonder praten. We doen dan 6 op een rij. Jouw favoriet is welkom. Laat het even weten via de app, Twente app of twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. En we gaan ook nog naar Studio 15 in Almelo.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreren ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst

0: 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. En daarmee zal dit jaar 28% van de autoverkopen een elektrische zijn. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is de ochtendspits zo goed als voorbij. Er is nog één file die boven de 5 minuten uitkomt. Het staat op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

0: Babette vertelt straks alles over Studio 15 in Almelo.
1: Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En we hebben ook nog Almelo's Pijl vanavond. Hè. Wat zit daarin straks hier in de show? Eerst 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van de appje via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. We beginnen met Gino Vanelli, The Wild Horses.

0: vingers bij af te likken, zeg ik dan maar weer. Om de dag goed mee te beginnen. We hadden ook Squiddy, Politi, Tavares, David Lee, Rod, Seal en Gina Vanelli. Allemaal lekker. Zes op reis, zes platen zonder praten. Morgen vroeg doen we weer een ronde, even na 9 uur. En de hele dag zijn wensen welkom op de 120-app of twentfm.nl. Rechterboven zijde, linkie-icoontje. We gaan naar Babette. Babette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Studio 15 in Almelo heeft de deur ook geopend. Creativiteit all over the place. Vertel eens even, want ja, jij doet daar dingen, hè?
1: Dat klopt. Ik ben natuurlijk, wat had ik als vaste gast bij jou in de uitzending. Maar ja. Voor een, eigenlijk voor een ander project. Sinds begin deze maand ben ik teamleider van Studio 15 in Almelo. En ook onderdeel van Calibet. Studio 15 is een creatieve broedplaats voor jongeren van 12 tot 30 jaar. En in Almelo zijn we zeker al een flink aantal jaren open. En is het een geweldige plek waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen op het gebied van creativiteit. Dus je moet denken dat we hier... We hebben hier professionele studio's, een DJ-tafel. Ze kunnen rappen, zingen. Bands kunnen hier oefenen. We hebben een danszaal. We hebben een professionele fotostudio, een art lab. En natuurlijk de grote podiumzaal.
0: Wat gaaf.
1: Dus
0: hè?
1: Heel gaaf. Ja. Echt heel gaaf. En wat dat gaat, zijn we maandag tot en met donderdag van 3 tot 10 uur open. En jongeren kunnen hier gratis gebruik van maken. En er zijn creatief coaches die de jongeren helpen om hun talenten te ontwikkelen.
0: Oké, dus ook voor bandjes, hè? Want ik heb dan een beeld voor me van bijvoorbeeld Oldenzaal. Dat is een vrij kleine ruimte, daar word ik heel veel gebruik van gemaakt.
1: Ja,
0: maar
1: dan
0: kun je niet met een grote band gaan staan, bij wijze van spreken. Dat kan in Almelo wel.
1: Ja, we hebben in een Almelo echt een grote locatie. Met daarbij ook, wat ik zei, een grote professionele podiumzaal. En er zijn hier verschillende ruimtes waar bandjes kunnen oefenen. We hebben bijvoorbeeld ook één keer in de maand een jam sessie. Waarin bandjes gewoon samen lekker kunnen jammen. Bijvoorbeeld aanstaande dinsdag 26 mei. En daarnaast hebben we niet alleen Almelo locaties. Maar we hebben ook locaties in Enschede, Hengelo en ook in Harderberg.
0: Kijk aan. Maar goed, jij doet dus nu even Almelo. Bemoei jij dan ook met Hopnop? Want dan wordt dat toch ook geoefend?
1: Zeker,
0: of niet?
1: Ja. Zeker. We hebben Hopnop is gelukkig weer terug in Almelo. En daar zijn we, ik als Almelo in ieder geval, ontzettend blij mee. Een heel mooi gratis festival in het Schelfhorstpark. En de voorrondes voor de bandjes zijn bij ons op de locatie. 21 mei, aanstaande donderdag, morgenavond dus in Café de Stam. En 28 mei bij ons in de grote podiumzaal. En vanaf 7 uur treden de bandjes op. En dan wordt er door een professionele jury wordt er een selectie gemaakt voor degene die ook daadwerkelijk in juni kunnen optreden.
0: Helemaal gaaf. Super.
1: Ja.
0: Nou, ik kom ook een keer kijken, want ik kan... Ik wou zeggen, gitaar spelen kan ik helemaal niet. Dat kan helemaal niks.
1: Dat mag allemaal.
0: Vroeger heb ik orgel gespeeld.
1: Dat het zo,
0: zeg,
1: en dat
0: orgel.
1: Het zo jammer is. Orgel. Ja,
0: och,
1: alles joh,
0: verschrikkelijk was dat. Ja.
1: Ik denk dat het een heel mooi keyboard is. Maar mag ik nog even de aandacht vestigen op 31 mei? Dan
0: zeker.
1: Is de Battle of the East in Enschede. Zoals je weet werken wij altijd samen met fijne samenwerkingspartners. In dit geval ook Metropool. En Studio 15 in Enschede die organiseert samen met andere Studio 15's natuurlijk Battle of the East. Dat is een grote dansbattle. Dat is op 31 mei. Belangstellenden en deelnemers kunnen zich nog opgeven dezelfde dag tot 12 uur. En kijk even op de socials hoe je ze je kunt aanmelden.
0: Dus, dansen, leuk. Ja.
1: Goed. Studio 15, talenthouse.nl.
0: Babette Geerdink, ik dank je wel. Mocht weer nieuws zijn, trek aan de bel. Wees welkom.
1: Absoluut.
0: Goed zo.
1: Dankjewel,
0: fijne woensdag.
1: Dag.
0: Hoi hoi.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Vriezenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij,

0: helpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: 1 minuut over 9:30. Eerst hoogtepunt uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
2: Dag Peter.
3: Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al tijden veel te vol zit, komt het COA met strengere regels. De rem gaat erop, alleen kwetsbare asielzoekers komen nog binnen in Ter Apel. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef die een jaar duurt. Gekeken wordt of medewerkers zo veiliger kunnen werken. En ambulances registreren veel meer ongelukken met gewonden dan de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes ontbreken in officiële politiecijfers, ontdekte RTL Nieuws.
2: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Tegen een 41-jarige man uit Losser is een taakstraf van 240 uur geëist vanwege het doen van doodsbedreigingen. De man was niet blij met de afhandeling van het faillissement van zijn bedrijf. Hij deed erop een anonieme melding waarin hij vertelde over plannen om de betrokken curator dood te schieten. Die curator vreesde voor haar leven. Ze kon haar werk enige tijd niet of nauwelijks doen. Naast de taakstraf wil het OM ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden. De uitspraak in de zaak is over 2 weken. De bestuurder van een bestelbus is vanmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval tussen Almelo en Frieseveen. De automobilist week uit voor een groep eenden, waarna het voertuig van de weg raakte en op de kop in de sloot belandde. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te kruipen en is overgebracht naar het ziekenhuis. De eenden raakten niet gewond. En geen marihuana of wiet, maar vezelhennep. Bij vliegveld Twente is een proefveld van 3,5 hectare ingezaaid met die hennep, die straks gebruikt moet gaan worden voor duurzame bouwmaterialen. In het najaar volgt de eerste oogst. Je leest er meer over op onze website 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. De dag is nat begonnen en ook de rest van de dag is het grijs en regenachtig bij 18 graden. Vanaf morgen wordt het droger en zonniger, waarbij dit weekend wel 28 graden kan worden.
2: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek A1. Dat Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld op dit moment. En voor de rest valt het al wel mee. Het is een ruim baan in den regio. Wel een drietal controles inmiddels. Even kijken waar ze staan. Ze staan ergens. Nou, dat is ook lekker. Nee, in één keer weg. Ze stonden er net, weet het zeker. Ja, ik ben niet gek hoor. Ik ben niet gek. Auto in de gaten. Kijk een beetje uit. Doe voorzichtig. Pas een beetje op.

Het is Justin De Wild en Cheerio hier op Twente FM. Wat buien vandaag. En de temperatuur die klimt op richting de 18 graden, zo wordt gemeld in mijn weerbericht althans. Dat ziet er goed uit in de komende dagen. Ook heel veel zonneschijn. En komend weekend temperaturen rond de 26, 27, 28 graden wordt er zelfs genoemd. Nou, kijk eens aan. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan naar deze dag in 2012, hè? 2012, ho. In 2012, ja, toch een droevig moment. Want het gaat om de sterfdag van zanger, songwriter Robin Hugh Gibb. Beter bekend als Robin Gibb. Hij was tweelingbroer van Maurice Gibb, waarmee hij samen met de broer Barry Gibb de Bee Gees vormde. Was te horen op How Deep Is Your Love, Spicks and Specks, Alone, Massachusetts. Nou, wat hebben we nog meer? Words, Night Fever, Staying Alive. Maar ook solo had hij een aantal hits, waar onder andere onder Saved by the Bell uit 1969 en deze uit 1983.

Money Talk hier op Twente FM. Oké, goed. Even kijken of ik iemand aan de lijn kan krijgen over Almelo's pijl. Want André zit in de auto. En ik kijk even of we Iris aan de draad kunnen krijgen. Ouderwetse draad, die dan ook nog tegenwoordig draadloos is op een of andere manier. En nou, we gaan er meemaken. Want vanavond is er Almelo's pijl. Het is nogal een worsteling vanochtend, moet ik zeggen. Ja, niet. Oké, dan niet. Dan helpt het. Goed zo, vanavond dus. Het is in Huis van Katoen. Kun je terecht om de zaak te bekijken en te beluisteren. En alles erop en aan wordt het opgenomen. Ik geloof vanaf een uur of 7. Straks doen wij 6 op rij, wou ik zeggen. Maar we doen dan Mark, Jordi en vanavond Ralf. Waarschijnlijk ook Meninke hier in de show. En heb je zelf nog wat te melden, dan laat het even weten. Even kijken, heb ik nou wel of niet... Ik heb niks. Nou, dan houd het op. Rooksignalen, ook goed. Nou, neem me niet kwalijk hoor. Gaat goed komen. We zijn halverwege wat dat betreft. Morgen weer een show, dan met de Pinksterfeesten van Borne Broek. Suzanne Freek nu.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf.

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. En de UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jongste speelster die hij in het geniep filmde was nog maar 17. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot een jaar cel. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

samen met Mao en nog even blijven. En daarvoor een andere duet. Sia met David Guetta. En Floating Through Space nog een keer. Het weer. Vandaag zou er nog wat neerslag kunnen vallen. Maar dat is dan voorlopig het laatste neerslag wat we kunnen verwachten. Dus maak er gebruik van, zou ik bijna willen zeggen. Het wordt namelijk warm. Vandaag nog niet helemaal. 17 graden. Maar om een vergelijk te maken. Zaterdag 10 graden warmer. Dan zou het wel eens zo'n 27 graden kunnen gaan worden. De wind komt vandaag vanuit het zuidwesten. En is redelijk aanwezig met kracht 4.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Gemeenten krijgen vanuit Den Haag extra hulp bij de opvang van asielzoekers. Dat is afgesproken tijdens overleg tussen premier Rob Jette en meerdere ministers en vertegenwoordigers van gemeenten. Volgens burgemeester Sander Schelberg van Hengelo is die steun hard nodig, omdat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met intimidatiebedreigingen rond opvanglocaties. Er komt daarom een speciaal team van deskundigen dat gemeenten moet ondersteunen bij de uitvoering van de spreidingswet. Schelberg benadrukt dat gemeenten veel ervaring hebben met de opvang en dat die kennis beter gedeeld moet worden. Ondertussen blijven sommige gemeenten kritisch. Zo wil Oldenzaal voorlopig geen extra opvang regelen en dreigt Borne zelfs met juridische stappen. Volgens Schelberg geldt de spreidingswet echter voor alle gemeenten in Nederland. In Haaksbergen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd na een brand in een meterkast van een complex aan de Ambachtstraat. De brandweer schaalde zelfs korte tijd op naar grote brand vanwege rookontwikkeling en de ontruiming van een deel van het gebouw. Bewoners konden op tijd naar buiten komen en er raakte niemand gewond. Een woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. En ook in Notter gisteren aan het einde van de middag brand in een veestal aan de Blokdijk. Vermoedelijk ontstond het vuur door een technisch mankement aan de voerwagen. Medewerkers van het agrarisch bedrijf brachten de koeien snel in veiligheid, waarna de brandweer het vuur snel onder controle kreeg. Er raakten geen dieren of mensen gewond. En in Hengelo is het onderhoud aan de Europalaan begonnen. De eerste fase duurt tot en met 29 mei en omvat werkzaamheden tussen de kruising van de Bornese Straat, Amerikalaan en de rotonde bij de Cleantech Campus. Verkeer moet gebruik maken van de omleidingen. De werkzaamheden bestaan met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, wat altijd een flinke klus is. Bovendien is het ook weersafhankelijk, waardoor exacte planningen uit kunnen lopen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start wisselvallig met de nodige buien. Later vanochtend wordt het iets droger, maar ook vanmiddag zijn buien niet uitgesloten. Het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur uiteindelijk niet verder dan 10 graden.
5: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Ik was even sceptisch toen de politie uit elkaar ging en Sting als solo-artiest verder ging. Maar daar zaten toch wel lekkere hitjes bij. Zoals deze met All This Time, hoorde je even na het streeknieuws. En de vorige John Secada natuurlijk en John and Just Another Day. Zeg, er gaat waarschijnlijk iets verdwijnen waarvan we allemaal weet hebben. Dat is namelijk het luchtalarm, zoals dat elke eerste maandag van de maand getest wordt. Dat zou moeten verdwijnen, maar ja, vanaf 2028, echt waar. Maar er zou een alternatief moeten komen. Ja, wat is dan dat alternatief? Wat kun je er tegenoverstellen? Want niet iedereen heeft een mobieltje of altijd bereik om dat alleen maar via die weg te doen. Dus als jij nog een leuk idee hebt, neem even contact op met Den Haag.

John Farnham en die Age of Reason. En over age gesproken, leeftijd, in Oldenzaal gaat een nieuwe vaste beweeggroep van start. Dit moet een leuke, laagdrempelige activiteit zijn waarbij buurtgenoten samen in beweging komen van welke leeftijd dan ook. Dit onder leiding van een ervaren beweegcoach. De insteek is om wekelijks te wandelen, waarbij onderweg eenvoudige oefeningen worden gedaan. En deze moeten dan helpen bij het versterken van spieren en een betere balans. De gezamenlijke opening is op donderdag 11 juni aanstaande om 10 uur in de ochtend bij Park het Waterrijk bij de parkeerplaats van Vondelsweide.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler.

0: is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Ik zag Is This Love? En ik moest eigenlijk gelijk aan Bob Marley denken, maar het was Alison Moyet. Is This Love? Goedemorgen, deel 2 is begonnen. Dit is de uitzendkracht op Twente FM. Het is vandaag woensdag 20 mei. Het wordt 17 graden. Kan nog een druppeltje vallen. Wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 4. Komende dagen wordt het behoorlijk warm.

It's raining again. Misschien kan het nog voor vandaag. Supertramp hoorde je op Twente FM. We zijn nog niet halverwege het jaar. Of we kijken al voor sommige dingen naar volgend jaar. Begin 2027 worden namelijk weer de sportgala's van Dinkeland en Teubergen gehouden. En hier worden alle topsporters van dit jaar weer in het zonnetje gezet. En naar goed gebruik worden ook sportprijzen uitgereikt in diverse categorieën. De deskundige jury kiest dan onder andere de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. Waarom vertel ik dit? Nou, tot en met 1 september aanstaande is het mogelijk om kandidaten aan te melden. Als je meer informatie erover wilt hebben, kijk dan even op dinkeland.nl/sportgala of teubergen.nl/sportgala.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Gemeenten krijgen vanuit Den Haag extra hulp bij de opvang van asielzoekers. Dat is afgesproken tijdens overleg tussen premier Rob Jetten en meerdere ministers en vertegenwoordigers van gemeenten. Volgens burgemeester Sander Schelberg van Hengelo is die steun hard nodig, omdat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met intimidatiebedreigingen rond opvanglocaties. Er komt daarom een speciaal team van deskundigen dat gemeenten moet ondersteunen bij de uitvoering van de spreidingswet. Schelberg benadrukt dat gemeenten veel ervaring hebben met de opvang en dat die kennis beter gedeeld moet worden. Ondertussen blijven sommige gemeenten kritisch. Zo wil Oldenzaal voorlopig geen extra opvang regelen en dreigt Borne zelfs met juridische stappen. Volgens Schelberg geldt de spreidingswet echter voor alle gemeenten in Nederland. In Haaksbergen zijn gisteravond meerdere appartementen ontruimd na een brand in een meterkast van een complex aan de Ambachtstraat. De brandweer schaalde zelfs korte tijd op naar grote brand vanwege rookontwikkeling en de ontruiming van een deel van het gebouw. Bewoners konden op tijd naar buiten komen en er raakte niemand gewond. Eén woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. En ook in Notter gisteren aan het einde van de middag brand in een veestal aan de Blokdijk. Vermoedelijk ontstond het vuur door een technisch mankement aan de voerwagen. Medewerkers van het agrarisch bedrijf brachten de koeien snel in veiligheid, waarna de brandweer het vuur snel onder controle kreeg. Er raakten geen dieren of mensen gewond. En in Hengelo is het onderhoud aan de Europalaan begonnen. De eerste fase duurt tot en met 29 mei en omvat werkzaamheden tussen de kruising van de Bornese Straat, Amerikalaan en de rotonde bij de Cleantech Campus. Verkeer moet gebruik maken van de omleidingen. De werkzaamheden bestaan met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, wat altijd een flinke klus is. Bovendien is het ook weersafhankelijk, waardoor exacte planningen uit kunnen lopen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start wisselvallig met de nodige buien. Later vanochtend wordt het iets droger, maar ook vanmiddag zijn buien niet uitgesloten. Het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur uiteindelijk niet verder dan 10 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

leven denken aan Harry Styles met zijn optredens. Ik sprak gisteren een leerling van mij in de auto tijdens het autorijlessen. Ja, hij moest naar Harry Styles, maar ik had zo het idee dat hij er niet zo heel veel zin in had, Casper. Ik zal geen namen noemen. Oh, zei Casper? Sorry, Casper.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Bruno Mars met I Just Might. Ik heb een interessante vacature voor je. Het dubbeldorp Harberinkhoek Maria Parochie is namelijk op zoek naar een dorpsondersteuner. De inwoners zelf kiezen deze persoon die een mooie schakel vormt tussen dagelijks leven, de dorp en de gemeente. De dorpsondersteuners hebben een belangrijke signalerende functie en moeten functioneren als een laagdrempelig, vertrouwd aanspreekpunt. Het gaat om een betaalde functie op hbo-niveau voor 14 uur per week. Als je wilt reageren op deze vacature, kijk dan even bij werkenbijnorbekracht.nl. I could stay awake just to hear.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Rij.expert.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een order direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Jessakus moet daar beter op letten. De pornosite motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site was door justitie uit de lucht gehaald vanwege misstanden. Zo waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt of van kinderporno. De website zegt de boel zo te hebben aangepast dat illegale content zo snel mogelijk wordt weggehaald. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht, opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al worden onderhouden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselvallig met hier en daar enkele stevige buien. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon geregeld door. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer zon en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente.

heb zo het idee dat we wel een uurtje kunnen vullen met de titel Don't Walk Away. Er zijn er meerdere natuurlijk. Jade was dit. Ja, zangeressen die het aardig deden, in de jaren 90 vooral. Dan opende de middag ermee. Daarmee ook het lunchgedeelte. Ik heb hier een voorgeschoven. Wat is dit? Een appelcarré heb ik hier voor me liggen. Dat is lang geleden. Maakt geen

Gouden duo, Paul de Munnik en Thomas Agda. En als ik je weer zie. Iedereen uit Enschede kan op de dinsdagen van 2 en 9 juni deelnemen aan een opfriscursus voor oudere automobilisten. De tweedaagse cursus is gericht op 65-plussers. En naast uitleg over de veranderende verkeersregels is er ook een praktijkrit met tips voor nog betere rijstijl. Het is uiteraard niet verplicht, het is geen examen. Je kunt er vrijblijvend aan deelnemen. De cursus wordt dus gehouden op 2 en 9 juni. Dat is 's ochtends tussen 10 en 12 uur en wordt gehouden bij de Zuiderspeeltuin aan de

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een failliete ondernemer uit Losser moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden voor ernstige bedreigingen aan het adres van een curator. De man gebruikte daarbij de eerdere moordaanslag op advocaat Philip Schol om angst te zaaien. Via een anonieme melding werd gezegd dat de curator binnen 2 weken geliquideerd zou worden. De vrouw moest erop hals over kop met haar partner naar een safehouse. Later bleek dat de melding afkomstig was van de ondernemer zelf. Volgens justitie wilde die zo afdwingen dat hij een andere curator aangesteld kreeg. De curator liep PTSS op en stopte uiteindelijk met haar werk als advocaat. Het OM eist nu het maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet op 2 juni uitspraak. De nieuwbouw van de rioolwaterzuivering in Tuberg is getest en klaar om stap voor stap in gebruik te worden genomen. Afgelopen weken werd de installatie uitgebreid getest met gezuiverd afvalwater uit bestaande zuiveringen. Alle machines, pompen, elektrische installaties en dergelijke werden gecontroleerd. Dat verliep goed. Om de zuivering op te starten wordt de komende tijd speciaal endslip aangevoerd. Ongeveer 20 vrachtwagens zijn hiervoor nodig. Ook moeten de zuiverende bacteriën in de installatie nog groeien. Daarom blijven de oude en nieuwe installatie nog even tegelijk draaien. Naar verwachting moet de nieuwe installatie eind deze maand alles zuiveren. De oude zuivering wordt dan gefaseerd afgebroken om ruimte te maken voor de volgende fase van de nieuwbouw. En de gemeente Enschede is gestart met een proef voor het gebruik van vezelhennep als bouwmateriaal van de toekomst. Op de Technology Base is een veld met ongeveer 3,5 hectare vezelhennep ingezaaid. Dit is niet de bekende wiet, maar een landbouwplant die gebruikt kan worden als grondstof voor isolatie, plaatmateriaal en andere natuurlijke bouwproducten. Vezelhennep werd door de eeuw heen al gebruikt als duurzaam materiaal voor allerlei toepassingen. Als dit toegepast kan worden voor de bouw, zouden andere grondstoffen bespaard kunnen worden. De gemeente werkt samen met Twentse bouwboeren aan het opzetten van een hele keten van teelt tot gebruik in de bouw. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien en het wordt daarbij maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht klaart het op met minimumtemperaturen dan van rond de 10 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Hij is ons helaas onlangs ontvallen. Chris Rea, je hoorde met hem een van de vele successen. I Can Hear Your Heartbeat. Goed nieuws voor de Hengeloze binnenstad. De bezoekers zijn namelijk over het algemeen zeer tevreden over de binnenstad. De gemeente hield eerder een binnenstadspeiling, waarbij mensen uitgebreid hun mening konden geven. En de binnenstad kreeg een rapportcijfer, dat heet 6,9. Het is dezelfde uitkomst trouwens als het jaar daarvoor. De algemene waardering was sinds 2023 wat gestegen, maar er zijn zeker nog wel verbeterpunten. Zoals bijvoorbeeld de variatie in het winkelaanbod, wat aan de orde zou mogen komen. Dat is namelijk het laagst beoordeelde aspect van de Hengeloze binnenstad.

het is officieel, jongens. Ik ben fan van Summer. Heerlijke muziek. Homewrecker hoorde je nog een keer. En dat was hem voor vandaag. Deze 20ste mei in 1972 vierde Johnny Kaagman met haar band Earth and Fire een feestje. Ze kwamen namelijk op nummer 1 met hun nummer Memories. En dat duurde 2 weken. En op de dag van vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Thomas Edison zei dat de Amerikanen liever stomme films zien dan gesproken films. En stomme films, dat waren natuurlijk die films nog zonder geluid. Nou, kon je zelf nog een beetje wat bij fantaseren wat ze zeiden. Leuk toch?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet daar altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven, maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren erop tegen, maar verloren een rechtszaak. En dan het weer van weer online. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens bij de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Lady Gaga en The Dead Dance bij Twente FM. Hey, woensdagmiddag en we zijn onderweg naar een prachtig mooi weekend. Het zonnetje gaat steeds meer schijnen. De buien verdwijnen eindelijk. En dan lees je toch nog weer zoiets van dat het te droog is in Twente. Ja, nou ja, ze mogen een keer in mijn tuin komen kijken, maar ik kan ze ongeveer een modderbad maken. Dus misschien kunnen ze hier wat water ophalen. Hey, woensdagmiddag, tijd om die middag weer door te komen tot 4 uur met lekker veel muziek. Zometeen Tina Turner, ook Hugh Lewis en de nieuws komen er nog aan. Maar eerst Taylor Swift en Open Light.

One Republic bij Twente FM. Ja, mocht je van het weekend nog geen plannen hebben en hou je wel van een frisse wind overal doorheen, dan heb ik goed nieuws voor je. Misschien dat het iets voor je is. Ja, ik zou het niet kunnen, maar ja, er zijn een heleboel mensen die het echt heerlijk vinden. Ik heb het namelijk over naturistencampings. Een naturistencamping Astena in Enschede is door de gasten uitgeroepen tot de best beoordeelde naturistenvereniging van het jaar. Ja, en ook nummer 2 in diezelfde categorie is hier uit de regio, namelijk het Non Amersfeen. Ook vlakbij Enschede. Het geheim achter het succes volgens het bestuur: geen schaamte, geen gedoe en vooral veel respect voor elkaar. Op de camping is niemand verplicht de kleren uit te doen. Iedereen maakt zijn eigen keuze en juist daardoor ontstaat er rust. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit. En of jij het ooit eens zou willen proberen, maar ik zou echt, ja, dan zit je daar. En ja, wat als er nou, goed, ja, dat is mijn gedachte erin hoor, al een bloedmooie vrouw voorbij komt lopen. Wat moet je dan doen? Er is niks wat je beschermt, hè? Nou ja, ik zeg het al, niks voor mij. Is het voor jou wel wat is? Ik ben wel benieuwd. Laat het eens even weten in de groepsapp. Of in de groepsapp. In de app of via de site natuurlijk, via de berichtenbox. Ja, of jij wel eens naar een naturistencamping wilt gaan. Nou, mocht je dat wel willen, we hebben de 2 beste dus gewoon in de buurt.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een failliete ondernemer uit Losser moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden voor ernstige bedreigingen aan het adres van een curator. De man gebruikte daarbij de eerdere moordaanslag op advocaat Philip Schol om angst te zaaien. Via een anonieme melding werd gezegd dat de curator binnen 2 weken geliquideerd zou worden. De vrouw moest erop hals over kop met haar partner naar een safehouse. Later bleek dat de melding afkomstig was van de ondernemer zelf. Volgens justitie wilde die zo afdwingen dat hij een andere curator aangesteld kreeg. De curator liep PTSS op en stopte uiteindelijk met haar werk als advocaat. Het OM eist nu het maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet op 2 juni uitspraak. De nieuwbouw van de rioolwaterzuivering in Tuberg is getest en klaar om stap voor stap in gebruik te worden genomen. Afgelopen weken werd de installatie uitgebreid getest met gezuiverd afvalwater uit bestaande zuiveringen. Alle machines, pompen, elektrische installaties en dergelijke werden gecontroleerd. Dat verliep goed. Om de zuivering op te starten wordt de komende tijd speciaal endslip aangevoerd. Ongeveer 20 vrachtwagens zijn hiervoor nodig. Ook moeten de zuiverende bacteriën in de installatie nog groeien. Daarom blijven de oude en nieuwe installatie nog even tegelijk draaien. Naar verwachting moet de nieuwe installatie eind deze maand alles zuiveren. De oude zuivering wordt dan gefaseerd afgebroken om ruimte te maken voor de volgende fase van de nieuwbouw. En de gemeente Enschede is gestart met een proef voor het gebruik van vezelhennep als bouwmateriaal van de toekomst. Op de Technology Base is een veld met ongeveer 3,5 hectare vezelhennep ingezaaid. Dit is niet de bekende wiet, maar een landbouwplant die gebruikt kan worden als grondstof voor isolatie, plaatmateriaal en andere natuurlijke bouwproducten. Vezelhennep werd door de eeuw heen al gebruikt als duurzaam materiaal voor allerlei toepassingen. Als dit toegepast kan worden voor de bouw, zouden andere grondstoffen bespaard kunnen worden. De gemeente werkt samen met Twentse bouwboeren aan het opzetten van een hele keten van teelt tot gebruik in de bouw. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien en het wordt daarbij maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht klaart het op met minimumtemperaturen dan van rond de 10 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En op de N34 Omme Emmen bij de afrit Klooster een 30 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Fall in Love with Me. Ja, we gaan hier nog steeds een beetje een discussie op de redactie over die naturistencamping. Ja, zegt er eentje, waarom zou je je kleren uittrekken op een camping? Ja, omdat het daar mag misschien. Ja, ik bedoel, als je op een gewone camping staat en je gaat zonder kleren lopen, ja, dan komen ze denk ik met een dwangbuis en word je afgevoerd door de politie. Want dat kun je natuurlijk niet zomaar doen, hè? Nee. Dus ja, mocht je het willen proberen en denken zoiets van, hè, ik 28 mei. Wordt het een... Nou, 28 mei, ik heb het

De woensdagmiddag van Twente FM. Het is door de middag. Ik hoop jullie middag door met een heleboel goede muziek. Zometeen natuurlijk de dag van. Wat gaan we vandaag vieren? Iets met Annie M. G. Smit, als ik het goed heb.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vak luurt lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op

0: straks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanjes Zoo in Veewoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was 110.000 euro waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. En dan het weer van meer online. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten oponthoud. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Velperbroek ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Dua Lipa en Harder Than Hell.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag woensdag 20 mei en vandaag is het gehaktdag of bijltjesdag. Zo noemen ze namelijk verantwoordingsdag in Den Haag. Het is de dag waarop het kabinet moet uitleggen wat er gedaan is met jouw belastinggeld. Ja, dat wil iedereen wel eens weten. En dan lopen ze weer met koffertjes te zeulen. Altijd dat koffertje. Maar gelukkig is er ook goed nieuws vandaag, want het is ook Annie M. G. Smitdag. De verjaardag van de vrouw die Jip en Janneke schreef. Pluk van de Pettenflat. Verhalen waar heel Nederland mee is opgegroeid. Lekker ver weg van Den Haag. Hè? En alsof dat niet genoeg is, het is ook nog eens Wereldbijendag. Voor de bij die gewoon elke dag keihard werkt, niks vraagt en er toch voor zorgt dat er eten op tafel komt. Eerlijk gezegd lijkt de bij meer op ons

Fleming in Amsterdam. Ja, lekker uit je lunchdip natuurlijk. Hè. Maar over een dip gesproken. We gaan straks natuurlijk wel weer even tot rust komen. Zo over een uurtje is het weer tijd voor House Slow Can You Go. Het lijkt erop dat Twente al aardig in de chill mood zit. Want gisteren kwam alleen maar Ling. Die wou graag Bruce Springsteen horen. Ja, heb jij vandaag wel een plaat waarvan je zegt die wil ik graag horen? Laat het ons weten via de app of de site. En wie weet hoor je hem straks terug om 10:50. Zometeen het streeknieuws. Teddy Swims komt er ook nog voor je aan. Maar dit is Mariah Carey en...

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een failliete ondernemer uit Losser moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden voor ernstige bedreigingen aan het adres van een curator. De man gebruikte daarbij de eerdere moordaanslag op advocaat Philip Schol om angst te zaaien. Via een anonieme melding werd gezegd dat de curator binnen 2 weken geliquideerd zou worden. De vrouw moest erop hals over kop met haar partner naar een safehouse. Later bleek dat de melding afkomstig was van de ondernemer zelf. Volgens justitie wilde die zo afdwingen dat hij een andere curator aangesteld kreeg. De curator liep PTSS op en stopte uiteindelijk met haar werk als advocaat. Het OM eist nu het maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet op 2 juni uitspraak. De nieuwbouw van de rioolwaterzuivering in Tuberg is getest en klaar om stap voor stap in gebruik te worden genomen. Afgelopen weken werd de installatie uitgebreid getest met gezuiverd afvalwater uit bestaande zuiveringen. Alle machines, pompen, elektrische installaties en dergelijke werden gecontroleerd. Dat verliep goed. Om de zuivering op te starten wordt de komende tijd speciaal endslip aangevoerd. Ongeveer 20 vrachtwagens zijn hiervoor nodig. Ook moeten de zuiverende bacteriën in de installatie nog groeien. Daarom blijven de oude en nieuwe installatie nog even tegelijk draaien. Naar verwachting moet de nieuwe installatie eind deze maand alles zuiveren. De oude zuivering wordt dan gefaseerd afgebroken om ruimte te maken voor de volgende fase van de nieuwbouw. En de gemeente Enschede is gestart met een proef voor het gebruik van vezelhennep als bouwmateriaal van de toekomst. Op de Technology Base is een veld met ongeveer 3,5 hectare vezelhennep ingezaaid. Dit is niet de bekende wiet, maar een landbouwplant die gebruikt kan worden als grondstof voor isolatie, plaatmateriaal en andere natuurlijke bouwproducten. Vezelhennep werd door de eeuw heen al gebruikt als duurzaam materiaal voor allerlei toepassingen. Als dit toegepast kan worden voor de bouw, zouden andere grondstoffen bespaard kunnen worden. De gemeente werkt samen met Twentse bouwboeren aan het opzetten van een hele keten van teelt tot gebruik in de bouw. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien en het wordt daarbij maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht klaart het op met minimumtemperaturen dan van rond de 10 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 20 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg. Er staat 9 kilometer file door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Starship, we built this city. Muziek uit de jaren 80 bij Twente FM. Hey, woensdagmiddag, ik help je de middag door met lekkere muziek. Zometeen Corinne Bailey Ray met Put Your Records On. Bruno Mars komt er nog aan. Dat is Cat's Eye. Dit is Gabriel.

Christmas en In the Shadow bij Twente FM. Het gaat lekker zo op deze woensdagmiddag. Het is inmiddels alweer bijna 3 uur. Zometeen tijd voor het nieuws. En daarna natuurlijk ook weer gewoon het laatste uurtje van deze mooie show. De show die je de middag doorhelpt met natuurlijk straks House Slow Can You Go. Laat even weten welke plaat dat moet worden. Stuur even een berichtje via de app of de site. Dan gaan we dat zometeen even voor je regelen. Hey, zometeen nog muziek van ABC. The Night You Murdered Love. Maar eerst Our City en Adam Levine.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen?
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen, en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was daar boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II.

0: Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers. What are you looking at?

Madonna bij Twente FM. Ja, vorige week zaterdag schreef een man op de bank bij FC Utrecht geschiedenis. En dan zou je zeggen, Mark, wat heeft dat met Twente te maken? Nou, ik heb het namelijk over Ron Jans, 67 jaar, trainer en vanaf nu ook recordhouder. Met een 2-0 overwinning op Fortuna Sittard won hij zijn 274ste wedstrijd in de Eredivisie. En dat is meer dan wie dan ook ooit, hè, van de trainers. En voor Twentenaren is dit eigenlijk wel extra bijzonder. Want ja, van 2020 tot 2023 stond hij gewoon bij FC Twente aan de zijlijn natuurlijk. Ja, wat Jans zo leuk maakt, hij begon zijn carrière als leraar Duits. En dat heb ik eigenlijk nooit geweten. En hij zei er zelf over, ik ben niet een voetbalman die uit het onderwijs komt. Ik ben een voetballer die even verdwaald is geweest in het onderwijs. De Duitse leraar, jullie hebben allemaal... Heeft hij vast wel eens gedaan in de kantine. Ja, na het record vroegen ze hem erna. Hij zei droogjes. Ja, er is een Koen Dillen in.

index voor doelpunten. Dan moet dit maar de Ron-Jan-index worden. Typisch Ron Jans natuurlijk. En dan nog dit. Tijdens zijn Twentse periode kreeg hij een anonieme brief van iemand die hem een klootzak noemde. Maar die man zette wel zijn telefoonnummer erbij, dus belde Jans hem. Ja, de vrouw nam op. Ach, meneer Jans, wat leuk dat u belt. En de man zelf zei uiteindelijk, dat meen ik toch allemaal niet zo. Vind ik dan wel weer leuk dat hij erachteraan belt. Hè? Ja, dan sta je wel een beetje dom voor lul. Dan doe je het anoniem en dan zit je je eigen telefoonnummer erbij. Nou ja, goed, Ron Jans, leraar, trainer, recordhouder. En een klein stukje van dat record is ook gewoon hier in Twente gevestigd. Ja. Hey, het is door de middag met muziek voor je. Eventjes vast in de stemming komen voor het weekend wat er aan gaat komen. Want mensen, ja, hou je vast. 28 graden. Ja, dat is toch even wat anders dan afgelopen weekend met 11 graden. Het is wel het ene na het andere uiterste. Maar ik vind het niet erg. Ik heb de barbecue cola al binnen. Ik heb de barbecue ook al binnen. Ik ga nog eventjes naar een festivalletje toe. Eventjes kijken. Festival natuurlijk in Enschede op het Rutbeek. Het wordt een prima weekend. Ja, maar even doorpakken.

FM. En zo komen we aan bij het rustmomentje van Twente. Ja, en Twente, die, ja, de week die ze vorderen, dus er zijn er al een paar binnengekomen weer. En vandaag komt die van Jan uit Bonne. Jan uit Bonne zegt, ik wil graag deze jaren 80 plaat horen. Hij zegt, het is een beetje een vergeten jaren 80 plaat, maar het is wel een plaat waar je heerlijk rustig van wordt. Dus ik heb hem even opgezocht. Stond niet in het systeem, maar goed, hè, eventjes heel makkelijk kunnen we er zo in inschrijven. Dit is Richard Marx en Right Here Waiting. The How Slow Can You Go van vandaag.

0: jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede stoppen met Twente Airport. Een groep ondernemers uit de regio neemt het vliegveld nu over. En dat werd ook wel tijd, want de luchthaven draait al sinds de heropening in 2017 elk jaar dikke verliezen. Nu stopt de overheid die geldkraan. Wel krijgt het vliegveld nog 1 laatste miljoeneninjectie. En daarmee wordt de start- en landingsbaan compleet gerenoveerd voordat de ondernemers aan het roer gaan staan. Op de treinstations Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost is een spoor van vernieling achtergelaten. Vandalen sloegen kaartmachines kort en klein, slopten wachthokjes en schoten zelfs een reisinformatiebord kapot. De totale schade loopt in de tienduizenden euro's. Spoorbeheerder ProRail is woedend en heeft intussen aangifte gedaan bij de politie. En 10 Twentse basisscholen nemen de komende 4 weken tegen elkaar op in de waterrace. De leerlingen moeten allerlei opdrachten uitvoeren om punten te verzamelen. En de inzet is groot, want de winnende school sleept een compleet verzorgd schoolreisje in de wacht. Groep 6 van basisschool Piers de Tiende heeft de eer om de race af te trappen. Het weer nog aan het eind van de middag. En vanavond wordt het op steeds meer plekken droog vanuit het westen. En het blijft een milde nacht met temperaturen rond 11 of 12 graden. Vanaf morgen krijgt een hoge drukgebied de overhand in onze provincie. Het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien. Vrijdag en zaterdag beloven echte toppers te worden. Er is dan veel zon en op veel plekken wordt de zomerse grens van 25 graden gehaald.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. A50 van Arnhem naar Os, ook 10 minuten extra bij Ravenstein. En op de N35 vanuit Duitsland naar Enschede, tussen de grens en Enschede-Oost, ook weer 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, ik weet niet wat met jou zit, maar ik zit al helemaal in de zomerse sfeer. En als ik zo'n plaat hoor, dan zit ik er nog meer in. Eric Prydz en Call On Me. Eet het door de middag. Het is 10:50. We zijn lekker onderweg. Zometeen Daft Punk, One More Time. Nog zo'n knaller. Maar dit is Savage Garden, I Want You.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël. De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel tussen kunnen zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. N35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de grens en Enschede, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Zojuist hoorde je Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, goed gesprek ben ik altijd vinden, zullen we maar zeggen. Daarvoor nog Level 42, Running in the Family bij de middagshow voor Twente. Het is alweer woensdag. De week gaat officieel door midden. Het is namelijk vandaag woensdag de 20e. Beetje wisselvallige dag, maar de komende uren wordt het droger. En de zomer is in aantocht. Daarover straks meer hier in de middagshow.
1: Twente actueel.
0: Gisteren was de brandweer in Twente vrij druk met onder andere brandjes in Haaksbergen, een appartementencomplex, en ook in Wierden in de buurt van Notter moest de brandweer uitrukken voor een brand in een veestal. Gelukkig in geen van de gevallen dieren of mensen gewond geraakt. Verder zegt burgemeester Sander Schelbergens, voorzitter van de VNG Overijssel, blij te zijn met toezeggingen vanuit Den Haag om gemeenten te helpen met asielopvang. Er is veel over te doen. In andere gemeenten is er veel onrust en gisteren

0: gisteren nog in het nieuwe coalitieakkoord in Oldenzaal. Het standpunt, we nemen geen asielzoekers op. Nou, zo blijft er dus een behoorlijk discussiepunt. Den Haag gaat nu helpen door ook kennis vanuit andere gemeenten samen te brengen om te kijken hoe we met die spreidingswet om moeten gaan. Dus dat is in ieder geval een dingetje. En verder vandaag economisch nieuws. De inflatie die is in de maand april gestegen naar 2,8%. Begin deze maand werd dat al bekend. En inmiddels zijn de heren en dames van het CBS eruit en zijn de definitieve cijfers 2,8%. Straks meer over die cijfers en ook andere dingen in de middagshow. Wat dacht je van fijne muziek? Tino Martin, Jason Derulo en ook Texas onderweg. Maar eerst tijd voor Inxs. Dit is Suicide Blonde als de lekkere track.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Dino Martin, gezelligheid op de radio, met of zonder jou.
1: Twente komt thuis, met Jordy Goorman.
0: Wat mij betreft zou ik zeggen, blijf er lekker bij, gewoon met jou, zeg maar. Het is toch gezelliger bij de middagshow. Het is woensdag, de laatste loodjes van die middelste werkdag van de week. Met vandaag 20 mei op de kalender. En gemeenten die krijgen vanuit Den Haag extra hulp bij de opvang van asielzoekers, zei ik net al. Er is afgesproken dat de Den Haag gemeente gaat helpen bij het uitvoeren van de spreidingswet. Overleg geweest tussen premier Rob Jetten en meerdere ministers en ook vertegenwoordigers van de gemeente. En ook Sander Schelberg was erbij, de burgemeester van Hengelo. Die is voorzitter van de VNG Overijssel, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En die zegt in ieder geval blij te zijn dat er extra hulp gaat komen. Want het is hommeles in heel veel gemeenten bij die asielzoekers. Er zijn natuurlijk in Loosdrecht allerlei protesten. Kun je ook een beetje afvragen of dat dan tegen die asielzoekers is of vooral... Ja, een beetje rellen of zo. Ik weet niet wat het is. Maar ja, we hebben natuurlijk in Twente in het verleden ook in Albergen dit soort discussies gehad. Met zelfs bedreigingen van politici aan toe. En inmiddels zijn er ook gemeenten die zeggen, we werken er helemaal niet aan mee. In Oldenzaal staat in het coalitieakkoord dat er in Oldenzaal geen asielzoekers opgevangen kunnen worden. En ook Borne, die weigert om asielzoekers op te vangen en wil zelfs naar de rechter stappen. Terwijl Schelberg zegt, ja, het staat gewoon in de wet. Gemeenten moeten meewerken aan die spreidingswet. Dus je kan dat als politicus wel beloven. Maar er is een landelijke wet die bepaalt dat dit zo geregeld moet worden. En dat zorgt voor allerlei discussie en ook onbegrip onderling. Nou, laten we hopen dat in ieder geval het stof hier wat gaat neerdalen. Want heel eerlijk, ik heb het gisteren ook gezegd, denk, er zijn toch grotere problemen in de wereld dan dit. Of ik bedoel, hè, maken we dit niet veel groter dan het is? Maar goed, ik ben geen politicus, misschien zit ik er helemaal naast. Maar laten we in ieder geval hopen dat we met een goed gesprek uiteindelijk tot goede oplossingen komen. Straks hier, goede muziek, ook niet onbelangrijk. Texas onderweg, Say What You Want. En ook Taylor Swift met haar nieuwe single. Maar eerst is dit Jason Derulo. Ook

0: Radiostation voor Twente.
1: Je luistert naar Twente FM met Texas zojuist en Say What You Want. Vrijheid van meningsuiting zullen we maar zeggen. Daarvoor nog Jason Derulo en Wants to Want Me. Zometeen hier wordt je bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. In de Twente FM streeknieuws naar de nieuwe van Taylor.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie. Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl. Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede stoppen met Twente Airport. Een groep ondernemers uit de regio neemt het vliegveld nu over. En dat werd ook wel tijd, want de luchthaven draait al sinds de heropening in 2017 elk jaar dikke verliezen. Nu stopt de overheid die geldkraan. Wel krijgt het vliegveld nog één laatste miljoeneninjectie. En daarmee wordt de start- en landingsbaan compleet gerenoveerd voordat de ondernemers aan het roer gaan staan. Op de treinstations Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost is een spoor van vernieling achtergelaten. Vandalen sloegen kaartmachines kort en klein, sloopten wachthokjes en schoten zelfs een reisinformatiebord kapot. De totale schade loopt in de tienduizenden euro's. Spoorbeheerder ProRail is woedend en heeft intussen aangifte gedaan bij de politie. En 10 Twentse basisscholen nemen de komende 4 weken tegen elkaar op in de waterrace. De leerlingen moeten allerlei opdrachten uitvoeren om punten te verzamelen. En de inzet is groot, want de winnende school sleept een compleet verzorgd schoolreisje in de wacht. Groep 6 van basisschool Piers de Tiende heeft de eer om de race af te trappen. Het weer nog aan het eind van de middag. En vanavond wordt het op steeds meer plekken droog vanuit het westen. En het blijft een milde nacht met temperaturen rond 11 of 12 graden. Vanaf morgen krijgt een hoge drukgebied de overhand in onze provincie. Het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien. Vrijdag en zaterdag beloven echte toppers te worden. Er is dan veel zon en op veel plekken wordt de zomerse grens van 25 graden gehaald.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat 40 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord, 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein, kwartier vertraging. N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede, 10 minuten oponthoud.

81 van Huey Lewis en the News. Toch een beetje vaste gast in de show, hè? Maar ik draai ze graag. Stuck With You was een van die grote hits in de jaren 80. En daarvoor werd je erop bijgepraat. Nieuws en achtergronden uit Twente op onze website 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van het programma Met Joop. Je wekelijkse aflevering kun je terugvinden via twentefm.nl/luister. Met in die uitzending aandacht voor The Young Analogs. Dat zeg je misschien niet wat, maar dat is een coverband die vooral de Beatles levend wil houden. Nou, als je daarvan houdt, is dat zeker de moeite waard. Ook de nieuwe single van Danny Vera krijgt de aandacht. En een gesprek met Ruben Hillen. Hij komt uit Hengelo. Is bekend geworden vanuit The Voice. En heeft op dit moment een hitje. En die hoor je ook terug in de aflevering van Met Joop. De nieuwe aflevering die vind je op onze website. Daarvoor ga je dus naar twentefm.nl/luister.

Jam High. Beats International en That Be Good To Me. Welkom bij de middagshow op een toch wat wisselvallige start van je woensdag. Maar inmiddels wordt het de komende uren droger. Dat is een lekker idee, want daarmee gaan we duidelijk een weersomslag krijgen. Vanavond en vannacht dan zijn er opklaringen. En minimumtemperaturen liggen zo rond de 10 à 11 graden. Morgen, de donderdag, ziet er stukken beter uit. Er is meer ruimte voor de zon. Het is dan in ieder geval droog. En de temperaturen die komen uit rond de aangename 21 graden, jongens. Nou, daarna gaat het helemaal loesoe, zullen we maar zeggen. Vrijdag al zo'n 25 graden met ruimte voor de zon. En vanaf dit weekend, het Pinksterweekend, temperaturen van 28 graden zelfs voor de zaterdag. Kortom, het wordt zomer met een noordelijke stroming en oplopende temperaturen. En dus ook veel ruimte voor de zon.

Groot hit voor Olivia Dean en Sam Fender samen. Rain Me In. En ook nog zojuist gedraaid Chef Special. Onderweg, de vijver uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van je werkdag. Suggesties kan je doorgeven via de app of mail me even. Picture.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Wil jij €500 netto verdienen?
11: Wat?
10: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
11: Wow.
10: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand, er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En de dode bulterig Timmy komt misschien naar Nederland. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van de walvis hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Daar zijn ook de domino-mus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy. Dat is zo lang als een stadsbus. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. A35 Enschede richting Zwolle voor Nijverdal, 5 minuten vertraging. A35 Almelo richting Duitse grens, voor Enschede 5 minuten. De N35 Duitse grens richting Enschede, voor Enschede Oost 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Metropolis draait in de bioscopen en dit is de bijbehorende song van Shakira, Zoo.
1: Twente komt thuis.
0: Nou, wat een beestenboel op de radio. Daarvoor nog Adam Lambert, de vijfde Redje Dakplaat. Je hoorde Ghost Town. Blijft toch een leuke plaat. Werd aangevraagd door Simone. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl voor haar afsluitmoment van deze werkdag. En dan te bedenken dat deze plaat ooit werd geschreven voor Pink. Maar Pink die had er niet zoveel zin in.
1: Twente actueel.
0: En daarom moest Adam Lambert hem zelf weer opnemen. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Bovendien Adam Lambert sowieso succesvol als Queen film. Man vertolken, dat heeft hij ook in het verleden veel gedaan. Welkom bij de middagshow. Het is 20 mei vandaag. Een beetje wisselvallige start, maar inmiddels is het droog. En de komende dagen wordt het volop zomer. Ik zei het net al, het kan zaterdag maar zo 28 graden worden. Dus nou, het gaat in ieder geval de goede kant op. Met verder vandaag cijfers vanuit het CBS over de inflatie over de maand april. 2,8% blijkt het cijfers. Verder moet een man uit Losser zich voor de rechten verantwoorden. Dat gebeurde gisteren al voor het bedreigen van de curator na het faillissement van zijn bedrijf. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak in deze zaak. Opmerkelijke zaak dus, die lees je ook op onze website. En verder gaat Enschede experimenteren met een eigen hennepveld. Ik denk, nou, wat gaan ze doen dan? Nee, dit is bedoeld als bouwmateriaal. Het is op de technology base, het vliegveld Twente, zeg maar. Daar is zo'n 3,8 hectare ingezaaid om te kijken of het als bouwmateriaal gebruikt kan worden. Nou, ik ben heel benieuwd of er dan mensen over de hekken gaan klimmen om er andere dingen mee te doen. Maar ik weet niet of het er überhaupt geschikt voor is, hoor. Maar dat vraag je dan toch af. Nou, straks meer over die onderwerpen. Leuke muziek van The Counting Crows, Janet Jackson. En eerst is dit Tasman Archer.

0: je al geboekt? Je zomervakantie voor deze zomer? Vakantiegeld komt geloof ik deze maand weer binnen. Dus ja, dat is al een lekker gevoel natuurlijk.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Holiday in Spain. Misschien wordt het dus dit jaar wel Spanje. Bluff en de Counting Crows hadden daar begin deze eeuw. Dat is echt lang geleden, joh. Zit ik er nu in één keer dat ik het uitspreek. Hadden daar een dikke hit, maar in ieder geval. Nou, welkom bij de middagshow. Het is vandaag 9 van Jongsdag. De week gaat lekker doormidden. Dat is lekker. Richting een Pinksterweekend met heerlijke weersomstandigheden. Tenminste, als je van zon en een beetje hoge temperaturen houdt. Want het wordt warm met misschien zaterdag wel 28 graden. Vandaag cijfers vanuit het CBS. In april waren de consumentengoederen en diensten 2,8% duurder dan een jaar eerder. Dat zijn inflatiecijfers. En dat is een procentpunt hoger dan de maand maart. Toen was het nog 2,7%. Het valt me nog mee. Ik zei dat eerder deze maand al toen die cijfers voorlopig bekend werden. Dat ik denk, nou, met de opgestegen brandstofkosten zou je toch verwachten dat het extremer gestegen is. Maar misschien dat over de maand mei extreem gaat zijn. Maar die cijfers die hebben we dan over zo'n anderhalve week. In ieder geval dus over de maand april uiteindelijk uitgekomen op 2,8% duurder dan een jaar geleden. Ja, het zijn dure tijden, zullen we maar zeggen. Wat wordt er tegenwoordig niet duurder? Ik krijg zelden nog rekeningen binnen waarvan ik denk, oh, dat valt mee. Dat is altijd dat je denkt, oh, dat is ook duur geworden. En zo kunnen we wel even doorgaan. Ik ga maar niet in detail treden daarover, want ik heb er een mening over, merk ik steeds vaker. Je luistert naar de middagshow voor Twente met gelukkig luchtige dingen van fijne muziek van Luther Vandross. Dat is ook leuk, die werd aangevraagd door Rianne, die mailt naar jordi@twentefm.nl. Never too much. Nou, dat geldt in ieder geval niet voor de rekening. En ook Marshmallow en Here We Go, die ga je zo meteen horen. Dus als je muzikaal gezien nog een beetje ideeën hebt, of je denkt, nou, dat is lekker voor de laatste loodjes van mijn werkdag. Of ik wil hem graag horen, omdat ik het lekker vind voor mijn vrije woensdagavond. Laat het dan ook weten. Dat kun je doorgeven. Doe je via de app op twentefm.nl. Of mailen jordi@twentefm.nl voor je favoriete track. Dit is Michael Jackson. Oh nee, Jackson.

Luther Vandross. Ja, dit is lekker glad, maar ik hou er wel van. Ik kan hem wel gebruiken af en toe. Leuke suggestie, Never Too Much op Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Met zometeen het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje van de redactie van 1 Twente. Ga je horen naar de nieuwe...

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vak luut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede stoppen met Twente Airport. Een groep ondernemers uit de regio neemt het vliegveld nu over. En dat werd ook wel tijd, want de luchthaven draait al sinds de heropening in 2017 elk jaar dikke verliezen. Nu stopt de overheid die geldkraan. Wel krijgt het vliegveld nog één laatste miljoeneninjectie. En daarmee wordt de start- en landingsbaan compleet gerenoveerd voordat de ondernemers aan het roer gaan staan. Op de treinstations Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost is een spoor van vernieling achtergelaten. Vandalen sloegen kaartmachines kort en klein, sloopten wachthokjes en schoten zelfs een reisinformatiebord kapot. De totale schade loopt in de tienduizenden euro's. Spoorbeheerder ProRail is woedend en heeft intussen aangifte gedaan bij de politie. En 10 Twentse basisscholen nemen de komende 4 weken tegen elkaar op in de waterrace. De leerlingen moeten allerlei opdrachten uitvoeren om punten te verzamelen. En de inzet is groot, want de winnende school sleept een compleet verzorgd schoolreisje in de wacht. Groep 6 van basisschool Piers de Tiende heeft de eer om de race af te trappen. Het weer nog aan het eind van de middag. En vanavond wordt het op steeds meer plekken droog vanuit het westen. En het blijft een milde nacht met temperaturen rond 11 of 12 graden. Vanaf morgen krijgt een hoge drukgebied de overhand in onze provincie. Het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien. Vrijdag en zaterdag beloven echt de toppers te worden. Er is dan veel zon en op veel plekken wordt de zomerse grens van 25 graden gehaald.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar 10 minuten oponthoud en voor de grens 5 minuten. A35 Almelo richting Duitse grens. Tussen Hengelo en Enschede 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 10 minuten. De A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein 10 minuten. N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede Oost 10 minuten vertraging. En op de N325 Arnhem richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de aandacht.

Queen of Disco, zo werd ze denk ik wel terecht genoemd. Want wat had ze veel dikke disco-hits? Donna Summer en She Works Hard for the Money. In een tijd dat het verschil tussen mannen en vrouwen in inkomen waarschijnlijk nog veel groter was dan vandaag de dag in ieder geval. En het streeknieuws hoorde je ook nog. Dat lees je na op onze website. Op 120.nl vind je meer nieuws en achtergronden. Zojuist nog een leuke suggestie voor de Bee Gees. You Win Again, die ga je zo meteen horen hier op de radio. Maar eerst Kensington. Dit is Riddles bij de middagshow tot 7 uur vanavond.

0: Nou, dit zijn leuke tracks. Ik wil weer de vierde mail. Of ik de Bee Gees wilde draaien met You Win Again. Nou ja, bij deze geregeld dan en bij de middagshow. En daarvoor ook nog muziek van Kensington.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Het is de middagshow inderdaad op 20 mei. Inmiddels onderweg naar je woensdagavond. Met volgende week donderdag in Almelo een bijeenkomst over de plannen voor 2050. Moeten we daar nu al over praten? Jazeker. De gemeente heeft in ieder geval een bijeenkomst georganiseerd om de komende tijd met inwoners in gesprek te gaan. Want de gemeente verandert, groeit en daar zijn belangrijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld woningbouw, veiligheid en de balans in de wijken. De gemeente wil nu met inwoners in gesprek over de keuzes die daarvoor nodig zijn. Hij is dus aankomende donderdag, volgende week donderdag moet ik dan wel zeggen, tussen 8:30 en 9:00 in het Stadslab in Almelo. En als je erbij wil zijn, dan kun je terecht op de website van de gemeente Almelo. Ook nieuws uit Tubbergen, want de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering is er al enige tijd bezig. De werkzaamheden zijn afgerond en er is inmiddels ook getest. En alles is klaar om stap voor stap in gebruik genomen te worden. Dus de komende periode wordt gebruikt om de nieuwe waterzuivering in Tubbergen gefaseerd in te voeren. En uiteindelijk wordt dan weer de oude uitgebruik genomen. En dan wordt die uiteindelijk gesloopt om daar weer wat nieuws naast te bouwen. Dus er zijn al wat plannen die de komende tijd daar verder uitgevoerd gaan worden. Maar de tests zijn in ieder geval succesvol verlopen. Dus dat is mooi nieuws.

24-7. Ja, het was een van de Eurodance hits uit Nederland in de jaren 90. Succesvol met Slave to the Music als een van hun grote hits. Daarvoor de Bruno Mars, I Just Might bij Twente FM. Nou, we staan op de drempel van in dit geval je vrije woensdagavond. De middagshow tot 7 uur met de Pussycat Dolls. Busta Rhymes, Don't Ya.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
8: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 9:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het rijdt allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En zanger Harry Styles gaat het podium in de Johan Cruijff Arena aanpassen. Hij is in Amsterdam voor 10 concerten, maar fans klagen dat het podium zo hoog is dat ze hem helemaal niet kunnen zien. Mensen die er vanavond heen gaan hebben pech. Het podium is overmorgen pas aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoort 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Brankhoef 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 5 minuten. De A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Brankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Maar het gaat goed met zijn carrière en deze fever dream.
1: Twente komt thuis.
0: De hurricane rained down on me. Nou, dat is de afgelopen weken denk ik genoeg gebeurd. Maar het is droog. Inmiddels, de laatste buien zijn naar Duitsland weggetrokken. Dat betekent dat we een droge en ook zomerse periode tegemoet gaan. Want zaterdag kan het wel eens met veel zon 28 graden worden. Details over het weer straks hier.
1: Twente actueel.
0: Welkom bij de middagshow. Het is alweer woensdagavond vandaag 20 mei. Met vandaag cijfers vanuit het CBS over de inflatie. 2,8% over de maand april. Ik vond het nog meevallen. Want gezien de oorlog in het Midden-Oosten en alle andere ellende in de wereld is het consumentenvertrouwen tot een dieptepunt gedaald en reizen de brandstofprijzen de pan uit. Verder was er gisteren korte tijd brand in Notter bij een feesthal aan de Blokdijk. Vermoedelijk door kortsluiting of een technisch mankement. Maar gelukkig niemand gewond geraakt. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Want ja, je hoort dus niet zelden dat dieren in dit geval daardoor overlijden. En verder gaan lokale partijen naar de Raad van State over de nieuwe naam voor GroenLinks PvdA. Progressief Nederland is de nieuwe naam. Heel veel partijen hebben Pro al ergens in de naam staan. En ook Pro Hengelo die is daar niet blij mee. Dus die heeft zich aangesloten bij deze collectieve rechtszaak bij de Raad van State. Om de naamswijziging van GroenLinks PvdA te voorkomen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. In ieder geval dus een bijzonder verhaal. Dit is de middagshow. Muziek van Dasha, Benson Boone. En eerst Maywood, Rio bij de middagshow dus.

0: een beetje een bijzondere man, zullen we maar zeggen. Hij kwam niet zelden in het nieuws met allerlei toch wat vreemde dingen, waarin hij bijvoorbeeld Whitney Houston, waar hij een tijd een relatie mee had, ook regelmatig sloeg. Two can play that game.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En ook nog Alex Warren en Maywood Rio. En daarmee is het alweer woensdagavond geworden. Welkom bij de middagshow voor Twente. 10 Twentse basisscholen die starten deze week met de Waterrace. Het is een project van het waterschap Vechtstromen, waarbij leerlingen 4 weken lang in actie komen voor schoon water en slim watergebruik. Dat gebeurt allemaal op de scholen. Daar voeren ze allerlei opdrachten uit en ook thuis om te kijken hoe ze water kunnen besparen en de boel schoon kunnen houden. Dan krijg je van die bedweterige kinderen die dan... Papa, je staat al veel te lang onder de douche, heb ik op school geleerd. Maar ze hebben wel gelijk, zo is het dan ook alweer. Je hoort ze gewoon zeggen. En nog meer leuke dingen voor de kids, want de komende tijd zijn er in Twente makersfestivals. Dat is ook leuk. En als je me een beetje kent, dan weet je dat ik zelf ook altijd een beetje de nerd voor techniek ben, zeg maar. Dat is om basisschoolleerlingen te enthousiasmeren over techniek, 3D-printen, robots, augmented reality. Allerlei gave dingen in de techniek waar kinderen kennis mee kunnen maken. Ook in de bibliotheek van Losser is dat volgende week donderdag. Tussen 3 en 6 is iedereen welkom om onder begeleiding van techniekcoaches aan de slag te gaan. En lijkt je dat nou ook tof, dan kun je altijd terecht op de website makerfestivaltwente.nl. Als je wil weten wanneer het Makerfestival bij jou in de buurt is, om met je kroost daar naartoe te gaan. Want het is natuurlijk wel heel erg tof. Ik vind techniek altijd zo gaaf. Als je ziet wat er allemaal kan en wat er technisch mogelijk is. Nou ja, dat kun je allemaal zelf met eigen ogen gaan bekijken. En ook gewoon gaan testen en beleven tijdens zo'n Makersdag. Nou, check die website.

I'm here for someone else. Nou, dat zou ik nooit tegen je zeggen. We zijn er natuurlijk voor jou hier bij de middagshow. Benson Boone hoorde je zojuist. En ook Dasha nog. Zometeen het nieuws op een presenteerblaadje uit Twente. Naar deze nieuwe van Offenbach.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede stoppen met Twente Airport. Een groep ondernemers uit de regio neemt het vliegveld nu over. En dat werd ook wel tijd, want de luchthaven draait al sinds de heropening in 2017 elk jaar dikke verliezen. Nu stopt de overheid die geldkraan. Wel krijgt het vliegveld nog één laatste miljoeneninjectie. En daarmee wordt de start- en landingsbaan compleet gerenoveerd voordat de ondernemers aan het roer gaan staan. Op de treinstations Hengelo Gezondheidspark en Hengelo Oost is een spoor van vernieling achtergelaten. Vandalen sloegen kaartmachines kort en klein, sloopten wachthokjes en schoten zelfs een reisinformatiebord kapot. De totale schade loopt in de tienduizenden euro's. Spoorbeheerder ProRail is woedend en heeft intussen aangifte gedaan bij de politie. En 10 Twentse basisscholen nemen de komende 4 weken tegen elkaar op in de waterrace. De leerlingen moeten allerlei opdrachten uitvoeren om punten te verzamelen. En de inzet is groot, want de winnende school sleept een compleet verzorgd schoolreisje de wacht. Groep 6 van basisschool Piers de Tiende heeft de eer om de race af te trappen. Het weer nog aan het eind van de middag. En vanavond wordt het op steeds meer plekken droog vanuit het westen. En het blijft een milde nacht met temperaturen rond 11 of 12 graden. Vanaf morgen krijgt een hoge drukgebied de overhand in onze provincie. Het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien. Vrijdag en zaterdag beloven echte toppers te worden. Er is dan veel zon en op veel plekken wordt de zomerse grens van 25 graden gehaald.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat nog een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Eind jaren 90 een dikke hit voor Eiffel 65. I'm blue, da-ba-di-da-ba-da. En in een nieuw jasje gestoken door David Guetta. Toen werd het in één keer I'm good bij de middagshow. Nou, met vandaag een wisselvallige dag. Inmiddels is het droog en zijn er opklaringen. Maar we begonnen toch vanochtend een beetje buiig. Vanavond en vannacht is het droog. De minimumtemperaturen die liggen rond de 10 à 11 graden. Morgen, de donderdag, ziet er beter uit. Het is dan zo goed als droog. Het wordt dan zelfs 21 graden. Dus daarmee een stukje warmer dan vandaag. En dat is een voorbode voor een zomerse periode. Want vanaf vrijdag gaan de temperaturen tweede helft 20 graden uitkomen. Het wordt namelijk vrijdag 25 graden met ruimte voor de zon. Zaterdag schijnt de warmste dag te worden. Kan het lokaal zelfs 28 graden worden. Maar ook de dagen daarna zon overgoten en temperaturen die oplopen naar 25 tot 27 graden. Kortom, de zomer is in aantocht met een heel lekker Pinksterweekend met veel ruimte voor de zon.

Summer en Home Wrecker. Blijft er ook wel leuk, hè? En daarvoor nog een van de beste Nederlandse bands ooit, vind ik zelf, hoor. Ik kan het niet alleen van De Dijk. En daarmee gaan we richting de 7 uur klok, zeg maar. Dat betekent zo meteen...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niet van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de WIA. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: er is een keertje te kennen gegeven in de organisatie dat ik denk van, ja, weet je, Taylor Swift, ja, het begint het toch wel een beetje leuk te vinden. En nu lijkt het wel alsof wij iedere week gewoon haar in onze playlist hebben.
1: Nee, maar ja, als je dat niet doet, dan lig je ook een beetje onder een steen, Ralf, denk ik. Want het is toch gewoon goede muziek.
0: Even, ja, wat muziek is een kwestie van smaak, zeggen ze altijd.
1: Ja, en wansmaak is ook smaak. Maar wat ik zo leuk vind aan Openlight, dat gaat dus over de maakbaarheid van het leven.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja, Openlight is een synthetisch opaal.
0: Ja.
1: Door mensenhanden gemaakt. En eigenlijk zegt ze van, je kunt ook echt zelf iets maken van het leven. Dus het is niet altijd wat je gegeven wordt. Maar ja, als je er zelf ook nog wat aan doet, kan het dan toch nog van onyx black, hè, het zwarte onyx, kan het dan toch nog opaalachtig worden door het zelf te maken.
0: Dus we hebben ook nog een boodschap gebracht vanavond.
1: Ja,
0: zo kun je het ook bedenken, toch? Goed, het is inmiddels woensdagavond, 11 minuten over 7. Welkom bij de avonddienst. We hebben weer een vol programma vanavond met een heleboel leuke items. Ja, we staan voor het Pinksterweekend. En er is weer een heleboel te doen in onze regio. Ik neem aan dat we daar straks ook nog iets van jou over gaan horen.
1: Ja, enorm, Ralf. Dus heel veel te doen. En ik heb weer overal weer ingedoken. En pen en papier bij de hand, zeg ik altijd.
0: Ja, maar wij hebben ook gesproken met Thomas Wilke. Hij is van de roemruchte Pinksterfeesten in Beckum. Want dat staat natuurlijk ook weer voor de deur van vrijdag tot en met maandag. Wat er daar allemaal te doen is, een weekend vol activiteiten en muziek. Dat hoor je dus allemaal van hem. En verder een wedstrijd waarbij 10 scholen door heel Twente een onderlinge strijd met elkaar aangaan. En dat gaat over

0: Water. Nou, wat staat er nou precies? Water. Water. Ja. Oh, de waterrace. Mijn muisje stond voor de race. De waterrace dus, wat het allemaal inhoudt, hoor je van Annelie Nieber van Eiben. En groot feest in Saasveld. Want de Plagelmuskerk die bestaat daar 100 jaar. En wij spraken daarover met Henny Oude-Hesselink. 100 jaar, tjoe.
1: Ja, toch?
0: Dat is wel een eindje.
1: Ja, dat is een eeuwfeest.
0: Precies. En verder natuurlijk straks nog het laatste nieuws uit jouw regio op deze woensdagavond. En de beste muziek zoals je van ons gewend bent. Wij gaan richting de jaren 90 toe. Doen we met deze band. Stil zullen we in ieder geval niet zijn. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: In Nederland hebben ze natuurlijk nog steeds een hele grote fanbase, de heren van Toto. Ze komen dus ook met heel veel plezier graag nog naar ons land om op te treden.
1: Nee, als ze een keer een nieuwe liedzanger zoeken, Ralf, heb ik al wel gehoord dat ze daarvoor dan niet bij jou moeten zijn.
0: Nee, zeker niet. Daar kunnen ze aan mij voorbij. Hoewel ik het wel ontzettend jammer vind. Maar goed, het is niet anders dat ik dat niet aan mij gegeven
1: heb. Gelukkig ken je de tekst wel, dat scheelt.
0: Dat scheelt. Ik ken bijna uit mijn hoofd, maar ik doe gewoon mijn best. Meer kan ik ook niet.
1: Meer kun je ook niet, toch? En meer mag er ook niet van je gevraagd worden.
0: Precies. Goed, het nieuws van de dag. Natuurlijk goed nieuws voor de fans van Heracles Almelo. Want zij hebben namelijk een nieuwe trainer. Vincent Helman is aangesteld als de nieuwe coach. Hij volgt Ernest Faber op. Die zich voortaan volledig richt op zijn rol als technisch directeur. Heracles natuurlijk geen goed seizoen gehad. Ze zijn gedegradeerd. De ploeg uit Almelo, dan is dit toch wel een beetje een lichtpuntje vandaag voor de club.
1: Ja, met een beetje geluk gaat het dan volgend jaar zo goed dat ze er na 1 jaar weer terug zijn.
0: Ja.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Laten wij het hopen voor de zwart-witte, want ik gun het ze natuurlijk wel. Ondanks ik een rood hart heb, is het wel leuk dat we natuurlijk weer 2 clubs in de hoogste regionen hebben.
1: Ja, precies. En een beetje concurrentie onderling, dat mag best. Ja.
0: Zeker. Het Pinksterweekend staat weer voor de deur. En er zijn her en der in onze regio natuurlijk een heleboel Pinksterfeesten. Eén daarvan, roem en berucht, de Pinksterfeesten in Beckum. Zij zijn namelijk een jaarlijks terugkerend feest tijdens het Pinksterweekend. Van vrijdag tot en met maandag is het groot feest. De Pinksterfeesten brengen gemeenschap samen en zorgt voor het weekend vol activiteiten met muziek van jong tot oud. Wij spraken daarover met Thomas Wilke.
2: Het staat hoog op de agenda. Het is natuurlijk een feest, ook voor het dorp. En we hebben hier 1200 inwoners. Maar goed, we doen al jaren mee zeg maar, met andere feesten in de regio. En wij hebben altijd met Pinksteren een feest gehouden. En de samenstelling is door de jaren heen wel eens veranderd. Maar over het algemeen is het eigenlijk een dorpsfeest. En we hebben gewoon dit jaar weer een mooi programma in elkaar gedraaid. Ook wat vernieuwende onderdelen. Want als je bezoekers inderdaad wil trekken zeg maar, van omliggende dorpen, dan moet je ook komen met iets nieuws. Nou ja, de concurrentie is groot. We hebben Festival inderdaad ook. Al denk ik wel dat ze bij Festival ook er wel van op terug zijn gekomen. Dat torenhoge prijzen en superdure artiesten zeg maar, wellicht niet meer van deze tijd zijn of niet meer betaalbaar is. Kijk, en wij proberen hier iets neer te zetten dat betaalbaar is voor iedereen. Ook iemand met een kleine beurs. Een van de redenen dat wij de ticketprijzen zeg maar heel laag hebben. En dat wij geen €25 vragen voor een ticket. Nee, daar hebben we ook bewust inderdaad van gekozen. Om geen hele dure artiesten inderdaad neer te zetten. Ik denk al zich wel dat je mensen trekt zeg maar, met een hele dure artiest. Dan komen de mensen die anders hier niet zouden komen. Dan heb je afvragen van, hey, wil je een volksfeest inderdaad houden voor het dorp en de omliggende mensen? Voor gezelligheid. En maakt het dan uit wat voor artiest er inderdaad komt? Ja, dat maakt wel deels uit. Maar in ieder geval niet die A-plus artiest waar dan mensen van heen en ver inderdaad komen. Dat is een keuze die we daarin hebben gemaakt om dat inderdaad niet te doen. En dat is zijn de afgelopen jaren is dat eigenlijk wel te valsen.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Het einde komt nu snel dichterbij voor Apollo Vredestein. Vanaf 30 juni houdt het iconische stukje Enschedese historie officieel op te bestaan. De sluiting werd ruim een jaar geleden al aangekondigd en zorgt ervoor dat zo'n 500 mensen hun baan verliezen. Het Indiaanse moederbedrijf Apollo Tyres trekt de stekker eruit omdat ze de productie in Europa volledig verplaatsen naar een goedkopere en moderne fabriek in Hongarije. De excentrieke spellenmaker Christian Freeling is gisterochtend dood in zijn huis in Enschede gevonden. Hij woonde aan de Keteldiepstraat. Hij is 79 jaar geworden. De Enschedeër stond bekend in zijn buurt als de slangenman omdat hij meerdere slangen in huis had, waaronder een tijgerpython van ruim 50 kilo. Buurvrouw Maatje trof hem onderaan de trap aan. De politie heeft de zaak onderzocht en gaat uit van een noodlottig ongeval. En het slechte weer houdt ze niet tegen. De wandelaars van de tweede dag van de Almeloze avondvierdaagse. Sommigen lopen de warmpjes bij met een paraplu of regenjas, terwijl anderen de buien iets minder voorbereid trotseren. Het weer ten slotte. Nou, prima weer voor de avondvierdaagse. Op steeds meer plekken blijft het droog. Het wordt een milde nacht met temperaturen rond de 12 graden. Vanaf morgen krijgt een hoge drukgebied de overhand in onze provincie. Het blijft dan droog en regelmatig laat de zon zich zien.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met

0: Huey Lewis en de nieuws op deze woensdagavond bij Twente FM Hip to Be Square. En nu zat ik even na te denken, maar dit is niet van Back to the Future, toch? Daar heeft hij wel wat voor geschreven voor de soundtrack. Maar dat is niet dit, hè?
1: Nee, daar hebben ze The Power of Love voor geschreven.
0: The Power of Love,
1: en,
0: ja.
1: En fun fact, hij heeft ook een heel klein rolletje gehad. Hij speelde een docent in Back to the Future, die dan Marty McFly ergens op aanspreekt. Ja. Maar dit nummer komt uit de film Psycho.
0: Oké. Nou, hebben we weer wat geleerd vanavond. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Dat kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. En we hebben zo dadelijk nog een leuk item voor je. Want de Twentse basisscholen starten namelijk de waterrace. Wat dat allemaal inhoudt hoor je zo meteen. Annelie Nieper van Eibum hoor je daarover. En ik ben wel heel nieuwsgierig. Want volgens mij deden wij dat in onze tijd niet eens. Toen ik op de lagere school zat, allemaal zulke leuke dingen.
1: Nee, maar dan praten we ook echt over de vorige eeuw natuurlijk al.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, zo ben ik inmiddels alweer. Wij gaan verder met de muziek op deze woensdagavond. De Purple Disco Machine.

0: mehr Spaß als irgendwas.
1: Ja, we moeten ze wel eventjes helemaal lekker uit laten zingen natuurlijk, hè? Die Duitse Österreichische Feingevoel. Zo heet het op zijn Duits. Ja, Kodo was de Duitse wel destijds, hè? Begin jaren 80, 1983, 84.
2: Ja.
1: Veel van dit soort muziek.
2: Heerlijk vind ik dat, Ralf. Ja, ja, ik word daar altijd heel erg blij van. En ik hoop de mensen thuis ook.
1: Ja, vast en zeker.
2: Ja.
1: Ja. Ja, misschien, het was een beetje triest nieuws gisteren. Hè? Er werd een overleden man gevonden in Enschede in een woning. Nu blijkt het dus te gaan om een noodlottig ongeval. Dus geen misdrijf. Maar deze meneer die dus is overleden, ja, die stond in Enschede toch bekend als de slangenman van Enschede. Waar blijkt, hij had als hobby een heleboel slangen en reptielen en zo. En nu zie ik net een filmpje voorbij komen op de socials. Nou, daar wordt me daar toch een of andere grote slang uit huis gehaald. Zo.
2: Ja, het lijkt haast wel gewoon een brandweerslang, ja, hè, als je het ziet. Van...
1: Wat ik dan niet snap is, je moet er maar naast wonen.
2: Ja. Nee,
1: zou jij dan veilig voelen of lekker wonen dat je weet dat je buurman daar zo'n ontzettende grote boa constrictor in een of andere territorium is?
2: Ja, ik zou dat toch wel heel erg spannend vinden. Het zijn, ik geloof, 3 of 4 slangen van 6 meter lang. En met mooi weer liet hij ze ook wel eens in de voortuin, heb ik mij laten vertellen. Ja, maar hij was er dan wel altijd bij. Het blijft toch bijzonder. Ja, goed, aan de andere kant, je hebt ook heel veel honden waarvan ik denk, daar gebeuren ook ongelukken mee. Ja.
1: Een tijgerpython zie ik ineens voorbij komen. Ja,
2: ja, en wat ik dan humor vind, daar hou ik echt van. Dat is echt een enorme slang. Echt 6 meter lang en onderarm dik. Of misschien wel bovenbeen dik. En dan heet de grootste slang heet Carolientje.
1: Carolientje.
2: Dat is net zoiets, denk ik, als je Chihuahua Hendrik noemen. Of Brutus. Ja, ik hou daarvan.
1: Ik snap wat je bedoelt.
2: Ja.
1: Goed, de Twentse basisscholen die doen een wedstrijd. Er doen 10 scholen mee door heel Twente. Dat heet de waterrace. Het gaat daarbij om de onderlinge strijd met elkaar aan te gaan. Om water en hoe het dan allemaal precies zit. Dat vertelt Annelie Nieber van Eiben voor je.
3: Nou, we gaan met kinderen van diverse basisscholen uit het gebied waar het waterschap Vechtstromen actief is, gaan we aan de slag rondom water. En ze gaan water besparen. Ze gaan kijken hoe goed de kwaliteit van het water om hun heen is. En ze gaan kijken of ze misschien wat meer tegels uit de grond kunnen halen, zodat het water makkelijker de grond in kan stromen. Nou, ze hebben de kans gehad om zichzelf aan te melden. Er zijn natuurlijk enorm veel scholen in het hele gebied van de Vechtstromen waterschap. Maar we zijn ze allemaal gaan benaderen en kijken wie de enthousiastelingen waren om met ons mee te gaan racen. En dat zijn een tiental scholen geworden uit ook 10 verschillende gemeentes. Dus dat is een mooie selectie. Ja hoor, bijvoorbeeld Hengelo, Oldenzaal, Hof van Twente, Tubergen, Hellendoorn, Dinkeland, Haaksbergen, Rijst. Nou, deze week krijgen ze alle lessen. Dus mijn collega is aan de slag om daar alles te vertellen over hoe de race in zijn werk gaat. Het is niet echt een race op het water. Dat denken veel kinderen aan. Nee, dus volgende week dinsdag, natuurlijk eerst nog maandag, tweede Pinksterdag. Dinsdag gaan ze aan de slag met het doen van verschillende opdrachten. Voor alle opdrachten krijgen ze punten. En dan mogen ze 4 weken gaan doen. Dus wie het meeste water kan besparen, wie het meeste tegel kan wippen, wie zwerfafval kan ruimen. En na 4 weken hebben we een winnaar. En die wint een tof schoolreisje. Nou, we hebben nu de deelnamenlijst is inderdaad rond. Dus met z'n 10 gaan ze aan de slag. Maar als dit allemaal naar wens verloopt, dan hopen wij natuurlijk van harte dat we volgend jaar weer aan de slag mogen in dit mooie gebied. Dus dan zijn we weer op zoek naar nieuwe enthousiaste scholen. Dus dat kan zeker. Ja, zeker weten. Waterrace.nl. Hartstikke makkelijk. Daar is alles op te vinden.
4: Wij zijn er voor je. Altijd en overal.

0: Met, nee, Ed Shivers moet je mij toch horen. Ed Sheeran met Shivers, wou ik zeggen. Ja, dat is hem, ja.
1: Ja, nou, het is bijna weekend, Ralf. Nog maar
0: precies. Precies. We hebben weer we zijn nog maar halverwege de week en we zijn gewoon alweer toe aan het weekend. Was dat trouwens nummer 1 hit voor Ed Sheeran? Of alleen maar een groot hit? Ik weet het
1: vast niet. Wel.
0: Ja. Ik zit even te kijken. Nog een nieuwtje van onze site. Want ook politiechef van onze regio van Twente. Carlijn Bouwman die krijgt een hoge functie bij de AIVD. Ze wordt daar plaatsvervangend adjunct directeur. Bij de afdeling inlichtingen. Ja, ze heeft een goede carrière gemaakt de laatste paar jaar.
1: Ja. Ja.
0: Leuk. Straks meer nieuws uit jouw regio. Hier op Twente FM verder nog een leuk item. En het Pinksterweekend staat voor de deur, Nienke.
1: Yes.
0: Er is weer een heleboel te doen, hè?
1: Ja, er is genoeg te doen hier in Twente. Dus we hoeven ons niet te vervelen. En mensen, het wordt ook prachtig weer. Dus
0: ja, ook dat.
1: Heerlijk is dat.
0: Ja, het is volgens mij de mussen vallen van het dak dit weekend, denk ik. Hè. Zo erg gaat het worden. Of valt het nog mee?
1: Nou ja, de mussen van het dak. Maar het wordt wel warm. Het wordt wel rond de 28 graden, ja.
0: Oké, okay. Nee, maar dat is altijd wel goed. Wij gaan richting het nieuws van 8 uur. Gaan wij doen met Olivia Dien. Dat is altijd leuk, denk ik, om te draaien.
1: Heerlijk.
0: Toch? Mooi. Tot zo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Van morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. In de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat 1 file. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf Veenhuis.

0: Where's my husband?
1: Ja, hoe lang is ze nou al op zoek, wou ik zeggen?
0: Nou ja, toch wel eventjes, hè? Emma zwaaien met haar wedding finger. Ja.
1: Ze zal er wel een beetje moeite mee hebben, denk ik zo.
0: Nee, ja, maar haar oma zegt, your husband is coming.
1: Okay.
0: En wat dan weer heel erg leuk is, dit is ook haar echte oma.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is de oma van Ray. Die heeft dit ingesproken in de studio.
1: Okay.
0: Nou, hoe gaaf toch?
1: Dat wist ik nog niet eens.
0: Nou, we hebben weer wat geleerd vandaag, Ralf.
1: Ja. Ik ben nooit te oud om te leren, hè?
0: Nee.
1: Welkom terug op deze woensdagavond bij de avonddienst. Het is inmiddels 13 minuten over 8. We zijn begonnen aan deel 2. Straks nog even kijken. Ja, Saasveld, hè, daar is feest. 100 jaar Plagelmenskerk. Wij spraken daarover met Henny Ode Hesselink. Ja, ik vind het wel knap in deze tijd dat je toch 100 jaar vol kunt houden dan als kerkgemeenschap. Want her en der hier in Twente gaan toch nog een heleboel kerken dicht.
0: Ja. En je ziet wel dat het meer in de kleine dorpskernen, dat het nog wel wat meer blijft bestaan dan in de grotere steden. Ja.
1: Okay. Maar goed, we zullen het zo meteen wel horen van Henny. Verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. Ja, en alle tips voor het komend weekend, Nienke.
0: Yes, genoeg te doen.
1: Ik zat zelf ook al een beetje te kijken, want ook ik moet hard op dit weekend natuurlijk. dus blijf er gewoon gezellig bij. Reden genoeg en natuurlijk ook de beste muziek.

0: Harry Styles hoorde je, American Girls. Zou dat nou een beetje toeval zijn dat hij in onze playlist staat? Want vanavond staat hij natuurlijk weer op het podium, of niet? In Amsterdam Arena, 7 of 8 keer achter elkaar.
1: Dat klopt. En ze hebben het wat aanpassingen gedaan in de arena. Ja. Want de mensen die veldkaartjes hadden gekocht, die waren niet zo blij.
0: Nee, waarom niet?
1: Het podium was zo enorm groot en over het hele veld heen, van links tot rechts, dat als jij op het veld stond en er iets te dichtbij, dan zag je gewoon niks. Dan had je een halve nekhernia en dan zag je net de schoenen van Harry Styles voorbij komen. Nee, niet.
0: Ik snap het helemaal.
1: Ja, dus ze hebben wat aanpassingen gedaan en hopelijk voor de mensen met veldkaartjes binnenkort, dan ga je hopelijk iets meer zien dan alleen zijn enkels.
0: Maar dan even heel wat anders. Die mensen die op weg gaan naar Amsterdam, ik hoop niet dat ze gisteren allemaal een bekeuring hebben gehad. Ben jij nog op de A1 geweest?
1: Nee, onlangs niet. Nee.
0: Oké, want de politie die heeft daar gisteren tientallen bekeuringen uitgedeeld. Ze hadden namelijk controle op onnodig linksrijden. Ja. Blijkbaar kan dat op een driebaansweg. Van de ene kant snap ik het ook wel, maar goed, ik denk dan ja.
1: Nou, wij Nederlanders staan daar bij de Duitsers onbekend, hè? Volgens de Duitsers hebben wij dat ook op onze nummerplaat staan, hè? NL. Nieuwe links.
0: Nieuwe links, ja. Oké, maar goed dat ik ben langsgekomen dan gisteren.
1: Ja, bij jou is het ook Noerlinks?
0: Ja, Noerlinks. Ja. Zondags, als we dan terugkomen, afgelopen zondag ook weer. Ja, ik doe alleen maar links.
1: Ja. Ja, maar rij je dan ook een beetje door, Ralf? Of ben je zo iemand die met 80 links rijdt?
0: Nee,
1: zeg maar?
0: Ik mag graag.
1: Je mag een beetje doorkachelen.
0: Ik mag graag wel een beetje doorkachelen. Ja. Ik ben af en toe nog wel eens bestempeld naast mij, zoals ben je asociaal? Ik zei, ik hou gewoon van vlot doorrijden.
1: Dus als jij daar had gereden gisteren, had je niet alleen een boete voor Noerdings gekregen, maar waarschijnlijk ook de snelheid.
0: Bomperklevende snelheid. Ik denk wel 1000 euro lichten en een cursusje bij het CBR.
1: Nou, dan is het maar goed dat jij daar niet reed.
0: Precies. Ja. Goed, het is groot feest in Zaasveld, want de Pelgelmuskerk al daar, die bestaat 100 jaar. En dat gaat natuurlijk flink gevierd worden op 30 en 31 mei. Wij spraken daarover met Henny Oude-Hesselink.
2: We hebben een groot feest eind mei, komt iedere week, en allerlei activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van de kerk. Dit is al de 5e kerk van Zaasveld. We begonnen in de 18e eeuw met de kerken. En de eerste kerken waren niet van al te beste kwaliteit. En deze kerk in 1926, die heeft het wel gedaan. En die staat nog steeds goed overeind en keurig onderhouden. Dus we zijn er heel trots op. We hebben nog het Gravenbossen, maar zijn de oude herinneringen van de vroegere kasteelheren, van de families van Zadersdo en van Reres. En ook de Dorstse Vriezering, dat waren de laatste graven die hebben gewoond in Zaasveld. Die hebben midden vorige eeuw het Gravenbos overgedragen aan Staatsbosbeheer. Nou, we zijn vanaf vorig jaar september bezig met allerlei voorbereidingen. Maar vooral de laatste week van mei hebben we de hele week activiteiten. We beginnen voor jong en oud. We beginnen al door de week met programma's voor de basisschool en de kinderopvang. Die gaan onder meer met verhalen over ridders en kasteelheren, maar ook over de priesters en pastoors. De kerk en het kerkeiland bewonderen. Ze gaan omhoog naar de toren, de torenbeklimming. Dan gaan ze de klokken bekijken, dat soort zaken. Dat gebeurt door de week al. Dus dinsdag tot en met vrijdag. En in het weekend hebben we feesten met vooral de vrijwilligers en alle mensen die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap Zaasveld. Nou, we hebben nog steeds een tweetal vieringen. En nog redelijk bezocht, maar we hebben vooral themavieringen, bijzondere vieringen. En zeker, ik denk wel 15 per jaar ongeveer. Die toch goed worden bezocht door pakken beetje 150 tot 200 mensen. Alleen een normale weekend is alleen maar met een woordencommuniegebed, daar hebben we meestal 50, 60 aanwezigen. De themavieringen hebben we toch heel gauw 150 tot 200 mensen in de kerk.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almelo.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Het einde komt nu snel dichterbij voor Apollo Vredestein. Vanaf 30 juni houdt het iconische stukje Enschedese historie officieel op te bestaan. De sluiting werd ruim een jaar geleden al aangekondigd en zorgt ervoor dat zo'n 500 mensen hun baan verliezen. Het Indiaanse moederbedrijf Apollo Tyres trekt de stekker eruit omdat ze de productie in Europa volledig verplaatsen naar een goedkopere en moderne fabriek in Hongarije. De excentrieke spellenmaker Christian Freeling is gisterochtend dood in zijn huis in Enschede gevonden. Hij woonde aan de Keteldiepstraat. Hij is 79 jaar geworden. De Enschedeër stond bekend in zijn buurt als de slangenman omdat hij meerdere slangen in huis had, waaronder een tijgerpython van ruim 50 kilo. Buurvrouw Maatje trof hem onderaan de trap aan. De politie heeft de zaak onderzocht en gaat uit van een noodlottig ongeval. En het slechte weer houdt ze niet tegen. De wandelaars van de tweede dag van de Almeloze avondvierdaagse. Sommigen lopen de warmpjes bij met een paraplu of regenjas, terwijl anderen de buien iets minder voorbereid trotseren. Het weer ten slotte. Nou, prima weer voor de avondvierdaagse. Op steeds meer plekken blijft het droog. Het wordt een milde nacht met temperaturen rond de 12 graden. Vanaf morgen krijgt een hoge drukgebied de overhand in onze provincie. Het blijft dan droog en regelmatig laat de zon zich zien.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

0: Ja, je zei niet, het wordt mooi weer komend weekend, zei je. En ik dacht van, nou, ik zag deze voorbij komen in onze playlist. Ik denk, die moeten we gewoon eventjes direct naar Streeknieuws met draaien.
1: Ja, er zit zo'n lekker zomers bongootje in, hè?
0: Ja, precies. De Kipson Brothers hoorde je Que Sera Mi Vida. Spreek ik daar een beetje goed uit?
1: Wel, Ralf. Ergens is dit prima uitgesproken, denk ik. Ja.
0: Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Ja, zo dadelijk. We gaan richting het weekend, het Pinksterweekend.
1: Ja.
0: Er is weer een heleboel de boel te doen. Ik neem aan dat je je huiswerk een klein beetje gedaan hebt.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Je gaat onze luisteraars blij maken met een... heleboel leuke tips, uitgaande tips. Dus de mensen hoeven zich niet te gaan vervelen, denk ik.
1: Nee, er is genoeg te doen met dit prachtig mooie weer. Yes.
0: Super, dat allemaal straks onderweg op deze woensdagavond.

0: Ja, of Monsters and Men, Little Talks hoorde je. Ja, het vrolijk deuntje. Maar ik zat even een beetje te kijken zo in hun discografie. Maar volgens mij is het gewoon een eendagsvliegje. Of eendagsvliegje althans in Europa. Ze komen van IJsland. Ze hebben wel het een en het ander daar uitgebracht. Maar er is niet veel overkomen waaien.
1: Nee, aan deze kant niet. Nee, maar het is ook een hele grote zee natuurlijk. Hè? Dus dat, ja, nee, dat overwaaien gaat dan niet zo makkelijk misschien.
0: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken het liedje wel natuurlijk. Maar ik wist niet dat dit vanuit IJsland kwam.
1: Ja, wat ik dan weer zo leuk vind, dat is weer een fun fact van de dag.
0: Ja.
1: Je hoort een beetje gekraak. Ik weet niet of je dat thuis ook kunt horen. Maar als je een koptelefoon op hebt, hoor je dat beter. Dat, het gaat dus over een schip wat weer veilig thuis komt. En je hoort dan ook het schip kraken.
0: Kraken, ja, okay, nee.
1: Ik vind dat dan weer leuk.
0: Nou, als ik zo dadelijk in huis ben, dan plug ik eventjes mijn hoofdtelefoon in. En dan ga ik eens even luisteren.
1: Heel goed.
0: Hey, het Pinksterweekend komt eraan, Nienke.
1: Ja.
0: Wat is er zoal te doen in onze regio? Want ik denk dat onze luisteraars nog wel vrij nieuwsgierig zijn.
1: Ja, nou,
0: en dat ze een beetje een weekend willen plannen.
1: Ik pak even mijn blaadjes erbij,
0: Iedereen Ralf. Zit met smart te wachten.
1: Ja, zeker. Ik zou zeggen, pak je pen en papier. Want het wordt natuurlijk prachtig weer. Dat hebben we al een beetje verklapt aan jullie. En iedereen die even het nieuws heeft gekeken, die weet dat ook. Hè. Dus dat is heel fijn. Het wordt droog, het wordt warm en er is genoeg te doen. Bijvoorbeeld het Pinkplop Festival in Oldenzaal. Pinkplop. Niet te verwarren met het Pinkpop. Nee. Dat wordt georganiseerd door de Bombazijn. Dat doen ze elk jaar hartstikke leuk. En ook dit jaar weer met het Twentse Graanzaaksmien.
0: Oké.
1: Aan de Paradijsstraat strijden ze ongeveer 100 teams mee voor de oogsttrofee. Ja, zoveel.
0: Waarom doen wij niet mee?
1: Nou, Ralf, wat een goed idee.
0: Ja.
1: Volgend jaar schrijven we ons in met Twente FM. Gaan we ook lekker graanzakken smieten. Dan kunnen we nog een beetje oefenen. Binnenkort hebben we een keer een teambuilding dag van de avond. Dan kunnen we even flink oefenen. We zetten het in de agenda alvast. Vanaf 11 uur op de zaterdag ga je dat lekker meemaken. Met een drankje en een muziekje erbij. Hartstikke leuk. En op zondag en maandag gaan ze daar gewoon verder met het Oldenzaalse Straat Ensemble. En Get the Funk Out of You. En lekker bier. Want daar staat het Bombazijn natuurlijk ook onbekend.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Ja, ja, dus het hele Pinksterweekend kun je daar gratis naartoe. Waar je ook gratis naartoe kan het hele Pinksterweekend. Dat is in Denenkamp. Daar hebben ze het voorjaarsfestival. Het thema is La Dolce Vita. Het weer past er prima bij.
0: Het goede leven, heb ik geleerd.
1: Ja, daar hadden we het laatst nog over. Hè? Ja, het goede leven, Italiaanse delicatessen. Mooie auto's, mooie kleding. Live muziek, van alles te doen. Dus en de winkels zijn open. Dus ik zou zeggen, daar kun je ook gaan genieten. Ook in Deurningen is van alles te doen. De Boerenlentemarkt. 50 kramen met allerlei zuivel en handgemaakte producten. Koeien, melkrobots, graskaas. Vanaf 10 uur kun je daar het erf op bij Landgoed Kaams. En vanuit daar kun je ook nog even plantjes halen misschien. Hè? Dus dan ben je ook weer goed onder de pannen. In Losser hebben ze Pinksterfeesten aan de Penningskotten. Even kijken. Op zaterdag is half om half en DJ Sander Schepenman van de partij. De Euro's en DJ Rob Tonen zorgen ook voor muziek. En er is ook zelfs nog Autorodeo. Dus ook dat weekend is daar van alles te doen. Nou, ben je een beetje zoals ik? Ben je een beetje van tussen kunst en kitsch? En hou je gewoon van lekkere oude meuk? Een beetje rondstruinen en zo? In de Lutte bij Luteria kun je naar de Rommelmarkt.
0: Okay.
1: De volleybalvereniging die zorgt dat je bij sporthal de Luttemolen lekker kunt rondsnuffelen. En op zoek kunt gaan naar speelgoed, servies, meubels en nog veel meer. Tweede Pinksterdag tussen 11 en 2 kun je daar terecht. Ik zou zeggen, jongens, ga
0: genoeg
1: genieten.
0: Doen. Ja.
1: Genoeg.
0: Super. Verder natuurlijk neem ik aan dat we alles na kunt lezen op onze site. Twentefm.nl en 120.nl.

0: Ja, zonder nu het merk te gaan noemen, maar dit was toch het is een hitje geworden naar aanleiding van een autoreclame, toch?
1: Dat klopt.
0: Waar dit gebruikt werd.
1: En ik snap het wel, want ik weet niet hoe dat met de luisteraars thuis is. Maar als ik dit hoor in de auto, dan trap ik het gas wel ietsjes verder in. Niet zo hard als jou natuurlijk, Ralf. Nee. Ik rijd ook in een Suzuki Alto, dus dat wil dan ook niet zo heel hard.
0: Nee.
1: Maar dit rijdt lekker.
0: Ja. De First Aid Kit, dus Silver Lining op deze woensdagavond. Goed, we gaan richting het eind. Heb je nog wat toe te voegen aan de show? Ik denk, we hebben de luisteraars weer een heleboel informatie gegeven vanavond.
1: Ja, ik ben nogal van de nutteloze feitjes. Excuus voor wie daar last van heeft.
0: Maakt niet uit. Goed, alles is daar te horen en te luisteren via onze site. De luisterpagina 120.nl of twentefm.nl. Straks na 9 uur staat alles er gelijk op. Kun je alles fijn terugluisteren. Rest ons niks anders dan iedereen gewoon een fijn weekend te wensen. En dan zijn wij er gewoon volgende week weer, denk ik.
1: Yes, zeker.
0: Oké, tot volgende week.
1: Tjoe, tjoe.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. In de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Het einde komt nu snel dichterbij voor Apollo Vredestein. Vanaf 30 juni houdt het iconische stukje Enschedese historie officieel op te bestaan. De sluiting werd ruim een jaar geleden al aangekondigd en zorgt ervoor dat zo'n 500 mensen hun baan verliezen. Het Indiaanse moederbedrijf Apollo Tyres trekt de stekker eruit omdat ze de productie in Europa volledig verplaatsen naar een goedkopere en moderne fabriek in Hongarije. De excentrieke spellenmaker Christian Freeling is gisterochtend dood in zijn huis in Enschede gevonden. Hij woonde aan de Keteldiepstraat. Hij is 79 jaar geworden. De Enschedeër stond bekend in zijn buurt als de slangenman omdat hij meerdere slangen in huis had, waaronder een tijgerpython van ruim 50 kilo. Buurvrouw Maatje trof hem onderaan de trap aan. De politie heeft de zaak onderzocht en gaat uit van een noodlottig ongeval. En het slechte weer houdt ze niet tegen. De wandelaars van de tweede dag van de Almeloze avondvierdaagse. Sommigen lopen de warmpjes bij met een paraplu of regenjas, terwijl anderen de buien iets minder voorbereid trotseren. Het weer ten slotte. Nou, prima weer voor de avondvierdaagse. Op steeds meer plekken blijft het droog. Het wordt een milde nacht met temperaturen rond de 12 graden. Vanaf morgen krijgt een hoge drukgebied de overhand in onze provincie. Het blijft dan droog en regelmatig laat de zon zich zien.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een mooie tuin? Buzinc Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alpen.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Almelo staat donderdag 28 mei de Veteranendag op het programma. In en rond het stadhuis zijn die middag verschillende activiteiten rond Nederlandse militairen en missies. Bezoekers kunnen militaire voertuigen bekijken, meedoen aan een bootcamp en ervaren hoe zwaar een militaire uitrusting is. Ook is er een fotobooth waar bezoekers op de foto kunnen in militair tenue. Daarnaast vertellen veteranen over hun ervaringen tijdens uitzendingen en kunnen bezoekers meedoen aan een dilemma-spel waarbij keuzes moeten worden gemaakt die militairen tijdens missies ook tegenkomen. Het middagprogramma duurt van 12:30 's middags tot 16:00 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Donderdag 28 mei dus. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei staat Oldenzaal weer in het teken van de Wandelvierdaagse. De wandeltocht voert deelnemers iedere avond via een andere route door de stad en het buitengebied. De Wandelvierdaagse is bedoeld voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 tot 6 kilometer of 10 tot 12 kilometer. Ook is het mogelijk om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen mee te wandelen. Wie alle dagen uitloopt, die ontvangt aan het einde een medaille. Voor inschrijven voor alle 4 dagen kost €5 per persoon. Wie liever per dag meeloopt, betaalt €3 per avond en kan zich melden bij de startlocatie van die dag. Meer informatie en aanmelden kan via Wandelvierdaagse Oldenzaal. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en dan ook een stuk warmer.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
7: Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen, binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet, je ook trappen?
2: Nee, nee. Vet, maar kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het weer van Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Dan nog het weer van Weer Online. Er is al wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog. Ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven, maximaal 23 graden wordt het. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klanten.